0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is.

0: Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
1: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
0: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse

0: De actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
1: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
0: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.
6: In Gouda gebeurt het, bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
9: Welkom bij Gewoon Groen van zondag 16 augustus 2026. Vakantieverhalen. U kent ze wel, vakantieverhalen met foto's. Vooral leuk voor de mensen die ze vertellen. Iets minder voor de toehoorders overigens. Dit jaar waren de verhalen een beetje anders. Iets in de sfeer van: zag je die foto van die brand in Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, België? Vorig jaar stonden we daar ook. Goed dat we dit jaar naar een andere bestemming zijn gegaan. Een voorbeeld om de betrokkenheid bij de aarde met zijn problemen van je eigen bordje af te schuiven. Want dat afschuiven, daar zijn we als samenleving erg goed in geworden. Airco's zijn niet aan te slepen met de klacht dat de opwarming van de aarde wel erg veel geld gaat kosten. En ondertussen omarmen we veel luxe zaken die deze opwarming veroorzaakt. Ik geef slechts een enkel voorbeeld van de duizenden die er zijn. Rekencentra of computercentra, het uitbesteden van de eigen computercapaciteit naar de cloud. Dit soort centrums zijn op zich goed te verdedigen uit hoofde van efficiëntie en energieverbruik voor bedrijven. Anders wordt het als we deze centrums als luxe opslag gaan inzetten. Het opslaan van foto's en filmpjes die we maken nooit meer gaan bekijken is daar een prachtig voorbeeld van. Deze staan vaak op meerdere malen, en backup is wel net zo veilig, op dit soort services in de cloud. Deze rekencentra groeien daarmee als kool. In Nederland staan er al zo'n 200, wereldwijd duizenden. Een groot deel van deze capaciteit heeft amper nut in onze maatschappij, maar ze zijn wel goed voor het verdienmodel van de eigenaar. En de hoeveelheid energie en koelwater die het verbruikt begint wereldwijd meerdere procenten van de wereld energiebehoefte te omvatten. Meer dan dat van de luchtvaart inmiddels. Terwijl de problemen rond die centra zonder veel discussie bij de samenleving wordt neergelegd. Resultaat: natuuropwarming rond deze centra, waterschaarste, stroomprijzen die omhoog gaan, geluidsoverlast van omwonenden, elektronische componenten die duurder worden. En dat allemaal vanwege die foto's van die camping op te slaan toen die nog niet afgebrand was. Want het is de derde zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie en inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouwe Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. Deze Gewoon Groen is gemaakt door Wim van Beek en Christopher Vogel, met een kleine virtuele redactie. En technische ondersteuning is van Arjan Doelman. Ja, we zaten nog even met het lage waterstand, totdat Christopher een prachtig nummer had. Cry Me a River. Dus jongens, allemaal huilen. Vol waken. En

0: Cry Me a River. Ja, ze hebben hem niet zo hard gehaald dat de rivieren echt vol zitten. Want we zijn nu in Nederland heel erg bezig met de lage waterstand op dit moment. En toen ik van week door Gouda ging, door alle grachten en sloten, zat het volop met water. Toen had ik zoiets van, hoe kan dat als overal te weinig water is en wij in Gouda voldoende hebben? Wie is daarvoor verantwoordelijk? En ik heb twee mensen gevonden. Theo Mul en Robin Oliehoek van Rijnland. De waterschap Rijnland. Die zijn verantwoordelijk dat het water op peil blijft en in kwaliteit blijft. Dus welkom in de uitzending, heren.
1: Ja, dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, wat is een waterschap eigenlijk? Historisch is het natuurlijk een van de oudste democratische instituties. Is dat nog steeds?
1: Het is nog steeds een democratisch instituut inderdaad. Iedereen betaalt daar elk jaar zijn waterschapsbelasting voor. En je mag één keer in de 4 jaar stemmen voor de politiek. Dus dat is het nog steeds. En ja, wij zorgen voor droge voeten en schoon water.
0: Droge voeten en schoon water.
1: Ja, heel kort gezegd.
0: Maar jullie zijn meer de uitvoerende kant, hè? Dan hebben niet zoveel te maken met de politiek. Nee. En dan kom je met hele praktische zaken van die sloot is te laag, die moet op. En hoe doe je dat? Als er te weinig water is, wie kan daar antwoord op geven?
1: Misschien is het goed om even eerst iets over het algemeen ons watersysteem te vertellen. Robin kan daarna wel iets vertellen over hoe het in detail hier werkt. Wij zijn niet een vrij afstromend gebied, zoals bij andere waterschappen waar de rivier lang stroomt en uiteindelijk het water weg is. Wij hebben een heel erg gereguleerd gebied.
0: Dus niet afstromend betekent je pompen nodig om
1: het terug pompen nodig om het weer om het erin en uit te pompen. Ja. En dat begint gewoon hier in Gouda bij de Gouwen. Ja. Dat is een deel van ons hoofdwatersysteem, dat noemen we onze boezem. Daar pompen we het water via het gemaal Gouda, wat veel Goudenaars zullen kennen. Het boezemgemaal de Hollandse IJssel in. Of in dit geval het zoete water vanuit de Hollandse IJssel de Gouwen in. En daar vandaan naar de polders die daar omheen liggen. Dat gebruiken wij continu om zo op alle verschillende plekken op de centimeter nauwkeurig dat waterpeil in te stellen. Dus zo werkt dat hier zo ongeveer.
0: En dat gebied is niet alleen Gouda, maar het gaat helemaal tot aan Amsterdam zo ongeveer.
2: Ja, ongeveer Amsterdam, IJmuiden die grenst tot aan Wassenaar, Gouda.
0: En onder Gouda is een ander waterschap.
2: Ja, dus dit als Stichtse Rijnlander Schieland hebben we.
0: Ja.
2: En Delfland.
0: Ja, dat is dus als een lappendeken over heel Nederland verdeeld dit soort waterschappen.
2: Ja.
0: Het is geen kleine organisatie, begreep ik ook in het voorgesprek. Iets van 900
1: mensen. Ruim 900 mensen, ja.
0: Zijn die allemaal bezig met water?
1: Die zijn allemaal bezig met water, inderdaad. Ja, en dat kan zijn sterke dijken. Dat kan zijn waterkwaliteit, vismigratie. Of zoals ons uitvoerend in het peilbeheer.
0: Ja.
1: Mensen die hydrologen, die in een beleidsafdeling alles doorrekenen. Ook naar de toekomst kijken, verschillende scenario's doorrekenen. Ons adviseren en... waar we uitvoerend in zijn. En niet te vergeten de collega's die het voor de waterzuiveringen, dus die het rioolwater zuiveren. Onderhoudsorganisaties daarbij die alle verschillende de gemalen, de rioolwaterzuiveringen onderhouden. Dijken keuren en onderhouden.
0: En zijn waterschappen zijn nog maar één deel van de hele lappendeken van alles wat met water te maken heeft in Nederland.
1: Zeker, ja.
0: Rijkswaterstaat, allerlei organisaties die...
2: Gemeente zelf ook.
0: Gemeente zelf, provincie dan neem ik ook aan. Ja. En ook havens, alles wat met water te maken heeft.
1: Dus drinkwaterbedrijven.
0: Maar goed, dat doen jullie zelf ook al een deel natuurlijk.
1: Nee, dat is altijd een goede om nog te zeggen. Ja. Waterschap, wij zuiveren rioolwater, maar wij maken geen drinkwater. Dat zijn echt aparte organisaties. Ja.
2: En zuiveren is meer van afvalwater, dus van het riool.
1: Ja. Dus dat is bijvoorbeeld Oase hier in Gouda.
0: Die leveren uiteindelijk het water wat uit de kraan komt.
1: Zeker.
0: En jullie zuiveren het water wat door het toilet weggespoeld wordt. Precies. En regenwater.
2: Maar je ziet wel dat gemeenten steeds meer afkoppelen. En dat komt natuurlijk rechtstreeks...
0: Splitsen van de beide.
2: Ja. Ja.
0: En dat betekent, de een heb je meer werk aan dan de andere om te zuiveren in elkaar.
2: Ja.
0: Terug even naar peilbeheer. Stel, want water verdampt, water wordt gebruikt, dus dat zakt. Wanneer grijp je in om het weer terug te koppelen? Zijn er hele...
2: Nou, bij gemalen hanteren we ongeveer vaak een marge van 10 centimeter.
0: Ja.
2: Wanneer de gemaal aangaat, noemen we het aanslagbel en afslagbel. Mijn taak is eigenlijk om te zorgen dat we binnen de bandbreedte blijven. Elke polder heeft ook een pijlbesluit. En dat is eigenlijk een hard bewijs, daar moeten we aan voldoen.
0: Ja.
2: En vaak, omdat het, je kan niets terecht op één pijl aanhouden, hebben we vaak 5 centimeter erboven en eronder als marge.
0: Ja.
2: Maar ja, net als hier in Gouden, de stadsboezem om te noemen, hierachter zit de turfmarkt. Voor de meeste mensen wel bekend hoe krap het is.
0: Ja.
2: Vaak daar heb je iets minder speling, omdat anders een, gewoon het water op de straat...
0: Het is een populair beeld als je het hebt over
2: toeristen, die komen.
0: Over toeristen en, en verzakking van steden, dan is de turfmarkt.
1: Inderdaad.
0: Ben jij nu iemand die 8 tot 5 aan kantoor zit, of zit je echt ook letterlijk met de poten in de modder?
2: Nee, we zijn met 6 pijlbeheerders en iedereen heeft ongeveer 4... of 3 watersteenbeheerders is.
0: Ja.
2: En wij zorgen dan dat we samen met de buitenmedewerker, de watersteenbeheerder, dat we alles netjes binnen de grens houden.
0: En watersteenbeheer, dat zijn...
2: Dus de buiten groep.
1: Ja. Dat is degene die wel met zijn laars in de modder staat.
0: Ja, precies.
2: En als het nodig is, kunnen we altijd nog wel assisteren. Maar wij zijn vooral bedoeld om op kantoor of thuis.
0: Ja, en, veel. Ik heb 5 jaar geleden natuurlijk jullie collega gehad. Toen in het kader ook van die wolkbrug in Limburg. Nu is het droog. Verwachten jullie nog een wolkbrug?
2: Dat blijft altijd lastig om te voorspellen.
0: Ja.
2: We zijn aangesloten bij een meteogroep.
0: Ja.
2: En die helpen ons ook met het bepalen van als er echt een bui komt. Om ons te informeren.
0: Ja.
2: En dat... Ja, nu in de droogte zullen ze misschien iets eerder, als er wat meer millimeters vallen, informeren. Maar we horen eigenlijk wel op tijd, omdat we nu ook aan de wat hogere kant. Je probeert nu een beetje aan je bovengrens te zitten.
0: Ja.
2: Om ook het zoete water wat we nu nog beschikbaar hebben, om dat gewoon te benutten in je polder en in je gebied.
0: Maar het kan dus gebeuren dat je zegt van nou, we moeten het hoger moeten inpompen tot een bepaald niveau. En een uurtje later van jongens alles uitpompen, want er komt een enorme overvloed.
2: Ja, uiteindelijk willen we wel gewoon droge voeten houden. Dat we
1: dat is het leuke spel van pijlbeheer. Dus het is omgaan met die onvoorspelbaarheid. Je weet niet wanneer er een bui valt.
0: Ja.
1: Je hoort nu veel mensen zeggen, nou, water vasthouden. En waarom doen jullie dat niet al eerder? We hebben een bergingslocatie bij Zoetermeer nu ingezet om water vast te houden. Die op andere tijden bedoeld is om wateroverlast te bergen.
0: Ja.
1: Op het moment dat we die al vroeg in het voorjaar vol zouden zetten en er valt zo'n Limburgbui, dan kunnen we niet meer gebruiken als bergingslocatie. Dus dat is altijd het spel waar wij mee proberen te spelen. Ja. Voldoende ruimte houden om ook tegen een grote bui te kunnen.
0: Ja, die Limburgbui, is dat een begrip geworden?
1: Is zeker een begrip geworden in waterschapsland. Ja.
2: Alle mensen van beleid die rekenen ook vaak, noemen ze de Limburgbui, om ook uit te rekenen van wat als in deze polder. En dan ook om de capaciteit te berekenen van nieuwe gemalen of van de droogleggingen, wat er een gemeente bij bijvoorbeeld nieuwbouwwijken aan moet denken.
0: Ja, Westergouw is daar een voorbeeld van. Hè? Daar schijnt dus, althans de berichten die ik gehoord heb, heel veel opslagcapaciteit te zitten om dat lage pijl, wat min 6 meter.
2: Ja, dat is wel van Schieland is dat gebied.
0: Ja, maar het is wel die technologie, laat ik zo stellen. Niet jullie
2: voorbeeld. Nee, uiteindelijk de gemeentes, ook in onze gebieden, wordt ook gewoon aangegeven, nou, jullie moeten minimaal een berging of zoveel water kunnen opvangen.
0: Ik weet een paar jaar geleden dat de gemeente achter de Waag dus een wadi heeft aangelegd. Daar was vrij veel kritiek op. Dat is een enorme groene oase geworden. En af en toe dan staat die dus inderdaad helemaal vol. Zijn dat soort wadi's heel belangrijk voor de stad geworden? Meer dan vorig, dan de jaren daarvoor? Of is het een beetje
2: simpel? Je ziet wel dat gemeentes vaak proberen watergangen... Verge onderhoud wadi zo.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk lastig voor om in een bestaande situatie watergangen te graven. En dan zijn vaak wadi's wel voldoende om de grondwater weer rustig in te trekken.
1: In het algemeen is bergingslocatie, zeker in stedelijk gebied, wel belangrijk. Waar het op verhard ondergrond heel snel afspoelt in het watersysteem, heb je dus bij grote buien dat je heel snel water in je systeem hebt. Als je dat ergens kan bergen, bufferen, is dat natuurlijk heel goed.
0: Ja. Het betekent toch eigenlijk dat jullie als vrij conservatieve beheerclub veel meer een lerende organisatie zijn geworden. Dat proef ik ook uit, zeg maar, de Limburg wei en dat soort.
1: Ja, ook wel de droogte. De vraag werd volgens mij, je zag in 2018 dat er andersoortige problemen speelden. Meer over verzilting. We hebben een sluis in Sparendam die heel plotseling toen gestremd werd. Mm-hmm. Nu zie je dat we hebben ervan geleerd. We anticiperen eerder. Die sluis wordt eerder op een beperktere manier gestremd. Dus dat je een paar keer per dag gaat schudden om minder zout water inlaat. We hebben klimaatbestendige wateraanvoer, waar we water via de Krimpende Maart onder andere toelaten. Die is goed op capaciteit. Die zetten we tijdig in. Je ziet dat het meer reguliere operatie wordt, nu in dit geval droogte, zeg maar, dan een grote calamiteit. Hoewel we nu echt wel al lange tijd in een fase 2 opgeschaald zijn. In de calamiteit, dus onze calamiteitenorganisatie staat druk bij betrokken.
0: Ja. Ja. Fase 2 betekent ook een fase 3?
1: Er is ook een fase 3 die soms voor stevige besluiten wordt naar fase 3 opgeschaald, waar onze dijkgraaf een besluit moet nemen. Een mooi voorbeeld daarvan, wat ook op de website terug te vinden is van besluiten, is dat we ons watersysteem op dit moment niet meer doorspoelen. Dus dat is de Gouwe. Ja. Normaal pompen we in Gouwe water in en bij Katwijk er weer uit of bij Sparendam. Om het zoute kwel die omhoog komt, onder andere weer weg te spoelen. Ja, dat doen we nu niet om zoet water te sparen. En dat is een besluit van onze dijkgraaf.
0: Ja, we gaan er straks nog even op verder. We gaan eerst een klein muziekje draaien.

0: Een van de elementen waar jullie mee te maken hebben zijn dijken. En met name ook verzakkende dijken door deze droogte.
1: Nou, verzakkend niet echt. Het is meer de kans, net als Wilmes in 2003. Ja. Dat door scheurvorming, dat ja. dan afschuivingen.
0: Wilmes was ook een wake-up call natuurlijk.
1: Ja, voor heel veel waterschappen.
0: Ja, ja. En dat zie je nu nog steeds. Want volgens mij kom je dan nog wel dijken tegen die 400-500 jaar oud zijn. Die ja. voor het eerst onderhoud nodig hebben. Klopt dat?
1: Nou, niet voor de eerste. Wordt natuurlijk regelmatig wordt gekeken of ze opgehoogd moeten worden.
0: Ja.
1: Of versterkt. Of ja. hoe dat. Dat doet ja. afdeling onderhoud.
0: Ja.
1: En nu hebben we dan dat. De afgelopen 2 weken en de komende 2 weken zijn weer die watersteenbeerders die weer 274 kilometer weer gaan nalopen aan strekkingen. En dat mogen ze dan gelukkig over 2 weken doen, maar met vakantie is het altijd.
0: Ja, dus die wandelen in de natuur, ja. genieten van de natuur,
1: nou, ja.
0: maar het heet werk.
1: Met ja, 32 precies. graden is dat ja. genieten, ja.
0: ja. Ja, dan is het iets minder. Ja.
1: Ja, maar gelukkig kunnen ze vaak weer in de ochtend. Maar ja, het ja. is fijn dat ze het doen.
0: Ja, nee, maar het is ook keihard noodzakelijk natuurlijk. Ja. Maar zo hebben jullie heel veel functies, hè?
1: Ja.
0: Want er is ook dag en nacht bewaking van weertypes, begrijp ik.
1: Ja, wij hebben zelf een wachtdienst.
0: Ja.
1: We hadden toevallig er net er ook over. Ja, je kan om 3 of om 5 uur besluiten, we gaan niet malen. Maar als toch de bui in één keer omdraait of in één keer vormt.
0: Ja.
1: Ja, dan kan je in één keer 3 uur 's nachts toch ja. gemalen aan moeten zetten.
0: Dat is de situatie die ja. een aantal jaren in Boskoop is gebeurd.
1: Ja.
0: ja. Daar hebben we het 5 jaar geleden hier ook over ja. gehad met jullie collega. Dus dat staat me heel erg nog bij. Wat van enorme motivatie jullie hebben om dit voor elkaar te krijgen. Want er is geen schoolopleiding. Er is niets. Je komt in het bedrijfsleven en op een gegeven moment denk je van ik wil iets meer met water doen. En dan ga je je in bezighouden. En voordat je het in de gaten hebt, werk je puur in het waterbeheer.
1: Ja.
0: Lijkt me toch een vreemde.
1: Er zijn natuurlijk wel. Ik heb zelf dan een MBO watermanagement gevolgd.
0: Ja.
1: Maar dan leer je natuurlijk deels wat gemeentelijke taken.
0: Ja.
1: Ook adviesbureaus en ja. dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dan ga je op een gegeven moment zelf oriënteren. Wat vind je leuk?
0: Ja.
1: Toen in 2016 hier begonnen. Ja, en nu zit ik.
0: Het is
1: eerst dan wel buiten.
0: Ja.
1: En nu sinds 2023 dan al lekker binnen. Ja,
0: ja. ja het is een intrigerend beroep wat ja. dat betreft.
1: Dus. Nee, heel veel mensen weten, ja. Ja, ze weten deels dat het bestaat. Maar als ze dan toch een keer een kletspraatje maken, dan ja. zijn ze toch allemaal wel geïnteresseerd van hoe werkt het dan ja. uiteindelijk toch.
0: Ja.
2: Ja, het is echt fascinerend. Ja, ik werk zelf nog maar 2 jaar bij het waterschap, ook echt inderdaad vanuit het bedrijfsleven. En het is echt fascinerend om te zien wat er allemaal bij kan ontkijken.
0: Ja.
2: Dat er inderdaad daar met ruim 900 mensen in samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. En inderdaad ook het enthousiasme. Het is beste in zo'n periode is het echt schouders eronder. Het is zwaar. Zo'n dijkinspectie doen. Collega's zoals Robin die als de wachtdienst hebben ook 's nachts zeg maar een paar keer uit moeten. Omdat er ergens een laag pijl is waar ze met een collega contact moeten hebben. Maar ik zie iedereen er wel van aangaan. Daar hier ben je waterschapper voor deze periode.
0: Ja, ja.
2: Hetzelfde is in de periode van wateroverlast.
0: Ja.
2: Met veel regen. Ja, dan zitten we soms ook met de hele club. Zitten we dan 's avonds om 7 uur nog even in een teamsgesprek. Om even af te stemmen wat gaan we doen. Maar je moet dan echt wel opletten. Ik heb als teamleider soms dat ik op moet letten dat mensen niet te veel uren maken. Dat is soms eerder de uitdaging dan ze te motiveren. Kom op, aan de slag.
0: Hier
2: doen we het wel voor.
1: Het is ook wel nu lastig. Want als jij of ik nu ga fietsen. Je ziet overal in één keer stuwtjes, pijlschalen, gemalen. Wat je normaal nooit op letten. Dat is gewoon toch.
0: In het vorige gesprek hadden jullie het over al die waterwegen.
1: Ja.
0: Toen maakte ik de opmerking van normaal mensen ziet alleen maar wegen. Maar jullie zien alleen maar waterwegen.
1: Ja, en kunstwerken.
0: Precies waar alles zit.
1: Nee, en ook als je op vakantie ergens bent, let je toch automatisch. Kijk je een keer links en rechts van de weg.
0: Ja.
1: In de greppel of de sloot van hoe loopt het en dan.
0: Ja. Nee, want Nederland is natuurlijk een uitzonderlijk land. Dat we deze infrastructuur nodig hebben.
1: Ja.
0: Hebben jullie contact met andere landen over dit soort zaken?
2: Ja, regelmatig. We hebben een samenwerking met Roemenië.
0: Ja.
2: We hadden een paar weken geleden nog waterweerders uit Oekraïne zelfs over de vloer. Die toch ook bij ons kwamen kijken. Hoe doen jullie dat?
0: Ja.
2: Tot Afrikaanse landen waar we werken op met water, met het zuiveren van water, drinkwaterbeschikbaarheid. Echt heel divers. Ja,
0: ja, ja. Ja. Dus een toonaangevend wat dat betreft.
2: Ja, ook dat denk ik. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. ja. Maar het weer is leidend voor jullie. En jullie zijn slachtoffer van het weer. Maar ik weet niet hoe ik dat het beste kan omschrijven. Hoe ver kunnen jullie in het voeren proberen in te schatten wat het weer doet? En werkt dat nog na al die jaren?
1: We hebben dan een systeem dat kan een beetje 24 tot 48 uur vooruitdenken. Met dan de gegevens wat bekend is bij het systeem. Maar ja, zo'n bui kan in één keer ontwikkelen. Dat blijft toch altijd nog...
0: Ja.
1: Je blijft altijd nog wel aan, zou ik maar zeggen, dat je niet achterover en het systeem zijn ding laat doen.
0: Nee.
1: Dus gemiddeld zo 24, 48 uur, dat kunnen wij. En uiteindelijk hebben we dan afdeling beleid. Die denkt vaak wat meer vooruit.
0: Ja.
1: Dan
0: probeert het vooruit.
1: Ja.
0: Behalve de waterhoogte hebben we natuurlijk ook te maken met waterkwaliteit.
1: Ja.
0: En dat is in fase 2 lijkt mij minder een beetje ondergeschikt aan de waterhoogte. Klopt dat een beetje?
1: Uiteindelijk niet, want het is natuurlijk voor boskoop heb je dat het niet te zout mag worden.
0: Ja.
1: Omstreek van de Bollenstreek ook, want daar hebben we dan ook maatregelen genomen dat de Leidse Vaart afgedamd is. Om te zorgen dat niet dat zout van Sparendam hier binnenkomt.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, het is ook het bestaan van de kwekers en van de bollenboeren.
0: Ja.
1: Dat nu niet het te zout wordt dat hun hele oogst mist.
0: Het is ook een vorm van economie overeind houden.
1: Dus dat is gelukkig, bestuur moet daar een keuze over maken. Maar die kunnen gelukkig aan de hand van beleid ook goede keuzes maken daarin. Ja.
2: Dus we proberen zo lang mogelijk de juiste maatregelen in te zetten om de waterkwaliteit op orde te houden.
0: Ja.
2: Maar het belangrijkste blijft dat het pijl op orde blijft, zodat onze dijken sterk blijven. Dus op het moment dat dat niet meer lukt, dan gaat inderdaad dat voor. Dus de waterkwantiteit gaat voor. Maar we nemen zo lang mogelijk maatregelen.
1: Ja. Ja.
2: En vandaar een stuk berging bij Zoetermeer wat we ingezet hebben.
1: De Reewijk wat opgehoogd.
2: Reewijk waar we de pijl omhoog gezet hebben om zo lang mogelijk alle functies te kunnen bedienen. Ja.
0: Want als het water zeg maar gemiddeld een halve meter zakt, dan hebben we economisch grote problemen.
1: Ja, maar ook voor de veiligheid van de dijken die dan...
0: Dat is ook economie, dat is veiligheid.
2: Veiligheid
0: ook, wel. Ook de palen van de huizen en dat soort zaken, dat komt allemaal in
1: gevaar. In het geding, ja.
0: Ja, dus dat het is een hele belangrijke functie daarom. Mooi. Ik ben een beetje door de vragen heen. Want ik denk dat we heel veel te horen hebben gekregen. Dus ik zou jullie willen bedanken voor deze bijdrage. Tenzij jullie nog wat kwijt willen, dan open microfoon. Wat kunnen mensen zelf doen?
2: Ja, behalve Cry Me a River waar je mee begon. is dat natuurlijk lastig te zeggen in deze tijden, zeg maar. Hè? Wat je als bewoner zelf kan doen. Behalve ook een beetje bijdragen aan bufferen door een groene tuin aan te leggen. Dat soort dingen.
0: Watertonnen.
2: Maar goed, regenton en dat soort zaken.
0: Ja.
2: Ik vond het erg fijn om hier iets te kunnen vertellen over ons werk, wat toch over het algemeen onzichtbaar is. En dat vinden we ook fijn, doordat we gewoon lekker op de achtergrond ons werk doen. Dat iedereen droge voeten houdt. Maar het is ook een mooie gelegenheid om iets meer te vertellen over het werk wat als organisatie met elkaar doen.
0: Ja. Heb jij nog iets?
1: Ik vond dat Theo het hartstikke goed vertelde.
0: Nou, dan gaan we nog even naar de muziekje luisteren.
1: Ja.

0: Legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouden Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Ja, afgelopen vrijdag ging ik langs bij Alexandra Cornelissen in de Futseltuin. Een mooi initiatief van haar in Korte Akkeren. Die gaat verdwijnen, die Futseltuin. En we liepen samen even rond en ik vroeg haar wat de Futseltuin eigenlijk was.
2: Dat is een buurtinitiatief. 10 jaar geleden ruim is het gestart met buurtbewoners om hier een speelplek te maken en moestuin voor de buurt.
1: Ja. Want als ik rond me kijk, dan is het allemaal steen. En ene keer een klein...
2: Het is een
1: groene oase.
2: Het is een hele groene puis hier.
1: Ja.
2: Ja. Er zitten ook egels en allerlei vlinders. En
1: er
2: diertjes.
1: Zitten mensen?
2: Ja. Ja. Ja. Ja. En nu zit er al iemand. Die zit lekker op zijn telefoon.
1: Ja. Het is gewoon een ontspanningspunt voor mensen. En dieren dus ook kennelijk.
2: Ja.
1: En het is een klein tuintje. En wat wordt daar verbouwd?
2: Nou, dit is... laten we hier maar beginnen dan.
1: Ja.
2: Het grootste deel is voor de kinderen, hoor.
1: Ja.
2: Maar dit deel is... zijn moestuintjes. Dit is de verdroogde kruidentuin. Maar er ligt aan het weer, nou.
1: Het is ontzettend droog natuurlijk, ja.
2: En daar gaan restanten in vogelhuisjes.
1: Ja.
2: En dit zijn allemaal tuintjes die door mensen worden bewerkt.
1: Ja.
2: Deze zijn op vakantie, dus dan geef ik water.
1: Ja.
2: En deze weet ik niet. Niet gehoord waar die uithangt.
1: Maar er zijn dus meerdere buurtbewoners hier actief?
2: Ja.
1: Om hier
2: een stuk of 13, 14. Ja.
1: Ja. Wat dat betreft heeft dat een enorme buurtfunctie.
2: Ja, maar ik heb ook een beetje zoiets van het had het. Dit is heel leuk hoor, dit werkt ook goed.
1: En waar ging het fout als het dat had?
2: Nou, het ging eigenlijk fout toen hier de camera werd weggehaald. Die was op die lantaarnpaal. Maar ja, die kan niemand zien. Maar die... Die had heel goed zicht op het hele plein.
1: Ja.
2: En hier op de Futseltuin. Maar toen kwam de bouw van... Want de huizen in de Herenstraat zijn allemaal gerenoveerd. En dat is een heel groot project. Dus moet je kijken hoe groot.
1: Ja.
2: En daar zijn al die containers gestapeld. En een kantoortje boven en zo. En er is toen een andere camera opgehangen. Voor die bouw. En toen is ze onze weggehaald. En sindsdien is het erger geworden.
1: Het erger is dat er overlast is van jongeren die hier de boel gaan beslappen.
2: Nou, het zijn jongvolwassenen.
1: Jongvolwassenen zelfs.
2: Okay. Het zijn veel met auto's.
1: Ja.
2: Er wordt hier ook gereest.
1: Ja.
2: Als ik weet niet of je ervan gehoord hebt. Van dat er dan Duitse auto's... Hier rijden met een noodvaart. En die staan dan ook hier. Hier is ontmoetingsplaats.
1: Ja.
2: En ik las net in de krant dat al die jonge mannen hier naartoe worden gestuurd.
1: Okay.
2: En daar is nooit overleg over geweest.
1: Nee. Echt maar dat betekent de feiten dat de parkeerplaats hiervoor eigenlijk vercriminaliseert. Waardoor je de Futseltuin eigenlijk een beetje in het gedrang komt.
2: Ja, behoorlijk. Want sommige kinderen mogen niet meer er langs. Omdat het er best behoorlijk eng uitziet.
1: Ja.
2: Ze doen niks, maar dat weet je niet.
1: Nee, het is bedreigend.
2: Ja, dus ik snap het.
1: We liepen nog even rond. Het is meer rond struinen. Door alle struiken en en boompjes. En aan het einde vroeg ik haar naar de toekomst van haar initiatief.
2: Ja, die zie ik een beetje zwaar in.
1: Ja.
2: Want ik heb net in de krant gelezen dat... We hebben hier heel veel last van overlast eigenlijk.
1: Ja.
2: Worden dingen gesloopt. Kijk.
1: Ja.
2: Dit was...
1: En er is eigenlijk geen controle op.
2: Nee, want de camera is weg.
1: Ja.
2: En die jongvolwassen mannen worden hier naartoe gestuurd... Ja. Dan rijdt de politie wat vaker langs, maar dat schiet niet op. Want ze zeggen altijd van ja hoor, dat is goed. Wij laten het heel. En daarna gaat het stuk. Deze hebben we gerepareerd.
1: Ja.
2: Echt heel, heel stevig. Ja. En de volgende dag was hij extra in elkaar getrapt. En toen dacht ik, ik laat het liggen. Dit was er ook af hoor.
1: Je geeft het op.
2: Ik geef het op. Er is geen beginnen. Hè? Ja. Ik zou zo graag iets leuks willen vertellen. We hadden ook contact dus met de buren, maar dat is ook dichtgemaakt.
1: Ja.
2: En de mensen daar hebben ontzettend last van lawaai.
1: Ja.
2: Dankjewel. Ik weet het niet verder.
1: Dankjewel.
2: Ik zou zo graag wat positiefs willen vertellen. Ja. Maar het is verdrietig.
1: Maar het waren wel 10 hele mooie jaren.
2: Ja.
1: Ja.
2: En het wordt niks meer.
1: Nee.
2: Heb ik in de krant gelezen dat het niks meer wordt. Ik ga toch niet repareren voor Jan Joker.
1: Nee.
2: Ja. Nou, jammer.
1: Dankjewel.
3: Op diezelfde vrijdag ging ik ook nog langs bij de kinderboerderij en ging met Inger de vroegere hooischuur in en vroeg wat er hier ging gebeuren.
4: Nou, we hebben vorig jaar zijn we met de gemeente gestart om eens te gaan kijken wat we kunnen doen aan nog meer communicatie of tenminste informatie geven aan bezoekers over onderwerpen rondom duurzaamheid, vergroening, dat soort thema's. We zijn in 2014 inmiddels een project gestart met alle bezoekers, alle kinderen en hun bezoekers duurzaam en waterbewust. Ze hebben toen al een heel aantal maatregelen genomen, zoals een wadi, een groen dak, gevelbegroening, een regenton en dat soort dingen.
1: Ja.
4: En daar zijn we eigenlijk steeds mee bezig met hoe kunnen we dat verder uitbreiden. En toen kwamen we vorig jaar in gesprek met de gemeente, die eigenlijk ook een plek zocht om hun informatie over dit onderwerp, het onderwerp die wij dus ook over communiceren, verder te brengen bij de inwoners van Gouda.
1: Een soort permanente tentoonstelling.
4: Ja, een soort permanente tentoonstelling.
1: Ja. Ja.
4: En wat is deze stal, deze hooiberg die we voorheen inderdaad ook als stal kwamen, was eigenlijk alleen nog maar opslagruimte en niet meer in gebruik van andere dingen. Dus dit kunnen we eigenlijk veel beter benutten.
1: Ja.
4: En die informatie, zeg maar, we dachten, daar moeten we eigenlijk een samenwerking voor zoeken om dat goed te kunnen verstrekken. En dat vonden we bij de gemeente Gouda, die dus daar weer een plek voor zocht. Dus,
1: nu is alles nog kaal en planken en ik zie daar nog een vogelnestje bovenin zitten.
4: Ja, de zwaluwbroeder hier ook. Ja, klopt.
1: Dus dat, daar ook, ja.
4: Ja.
1: Dus dat ademt nog gewoon die boerderij uit die het ooit was hier.
4: Ja.
1: En wat gaan we zien als we hier over een maandje binnenlopen?
4: Nou, eigenlijk eind augustus al, want dan is deze ruimte straks helemaal leeg. Je ziet hier die dozen staan.
1: Ja.
4: Niet op de raden, maar goed, je ziet hier van deze dozen staan. Hier zitten alle borden in.
1: Meer groen in de stad.
4: Ja, meer groen in de stad. Ik zal de thema's anders even benoemen. Zeg maar. We hebben 6 verschillende thema's.
1: Ja.
4: En die borden die gaan we hier allemaal ophangen.
1: Ja.
4: En niet alleen er zijn borden voor volwassenen, maar we hebben ook borden gemaakt voor kinderen.
1: Zo van, als je de kinderen hebt, heb je de ouders mee.
4: Ja, klopt. En daarnaast willen we dus ook nog wel interactief bezig gaan. We hangen ook een schapenwacht op de kinderen kunnen voelen hoe isolatie werkt. En ook andere materialen die bijvoorbeeld gerecycled zijn op een hele leuke andere manier worden laten zien. Die gaan we ook ophangen. Dus naast borden komen er ook nog dingen die we kunnen laten zien. En mogelijk gaan we ook nog werken met een digitaal scherm waarop de kinderen bijvoorbeeld een speurtocht kunnen doen. Samen met hun ouders of een speurtocht of een quiz kunnen doen. Om meer over het onderwerp te leren.
1: Ja.
4: En de onderwerpen die we hier straks terugzien, dat gaat een stuk over de klimaatverandering. Maar ook over meer groen in de stad.
1: Ja.
4: Maar wat je dus zelf kunt doen, we vertellen eerst mensen vanuit de gemeente, wordt eerst verteld van wat doen zij op dit gebied. En daarnaast vertellen ze van wat kun jij dan zelf doen op dit gebied.
1: Ja.
4: En dat kunnen ze dan op de kinderen hier verder ook zien. Natuur rondom de woning, ze hebben het over wilde dieren. Nou, je ziet ze hier ook wel, de zwaluwen die hier broeden. Die, ook als deze tentoonstelling klaar is, dan blijven die zwaluwen mogen hier ook gewoon nog steeds invliegen.
1: Ja.
4: En deze ruimte blijft ook gewoon beschikbaar voor de dieren, zeg maar.
1: Ja.
4: Dus over water een stukje, dus het opvangen van water en bewaren. Maar bijvoorbeeld ook over regentonnen om het op te vangen. Maar ook over de bestrating. Het is nu ook heel droog, maar straks als het weer bijvoorbeeld heel veel gaat regenen, dan als je een hele dichte bestrating hebt. Als je een hele dichte bestrating hebt, dan loopt het water niet goed weg. Dus dan moeten we zorgen dat we waterdoorlatende bestrating hebben of vergroenen.
1: Dat is ook wat de weerclub je achter doet met z'n
4: ja, vier, met het weer, bestrating. Klopt. We hebben een heel mooi voorbeeld van verschillende soorten bestrating. Van volledig dicht. En als je daar dus heel veel water op zou gooien, dan zul je heel goed zien dat het in het groen heel snel wegstroomt. En dat de tegels langer blijven staan.
1: Ja.
4: Dus daar gaat het over. Minder afval, dus het scheiden van afval, maar ook bijvoorbeeld bij tweedehandswinkels, dat je daar terecht kunt. En daar zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden van. Het omgaan met energie en stukken van bijvoorbeeld met isolatie, wat je daar bijvoorbeeld kan gaan doen. Daar willen we ook wat laten zien in deze wand, dat je verschillende manieren van isolatie laat zien achter bijvoorbeeld een stuk glas, zeg maar. Dat je laat zien hoe ziet dat er dan uit, bijvoorbeeld met spijkerbroeken of met bepaalde isolatiematerialen die ook duurzaam zijn daarin. En wat de gemeente daarnaast, wat heel belangrijk is, wat de gemeente daarnaast ook doet, is die geeft aan bewoners wat kun je concreet doen en wat voor subsidies zijn daar dan voor beschikbaar.
1: Ja.
4: Dus dat je wel een regenton met de korting kan kopen, andere subsidies via het Hoogheemraadschap. Dus dat mensen ook heel concreet hier kunnen zien van nee, dat kan en dat kan ik ook doen en daarmee kan ik dus ook gewoon verder. En dan zowel voor kinderen als voor volwassenen. De kinderen leggen het ook heel eenvoudig uit. Maar goed, kunnen ze beide hier in deze ruimte zijn.
1: De kinderen zullen ook heel erg gemotiveerd zijn om de ouders mee te halen.
4: Ja, precies. Ja, en daarom willen we dus ook...
1: Dat speelse element
4: ja, hierin. Dus daarom willen we ook de borden, maar ook de speelse element hierin brengen. Om, om het zo concreet mogelijk te laten zien. En dat het ook... dat ze ook de boodschap meenemen die we willen meegeven aan de mensen.
1: Kinderboerderij is vermaak.
4: Ja.
1: En gelijk leren.
4: Ja, eigenlijk wel. En ja, we hebben recreatie, educatie.
1: Ja.
4: En daarnaast, we hebben hier een stukje over vergroening. En we gaan daar zelf hier bij de kinderen nog veel meer de diepte in. Zij vertellen dan een beetje algemeen over dus vergroening en egelpoorts en dat soort dingen. En wij gaan straks in de bijtuin zijn we eigenlijk bezig om dat nog veel concreter te maken. Dus allerlei soorten nestkastjes, vleermuiskasten, dat soort dingen.
1: Ja.
4: Dus dat daar nog een stapje verder wordt gezet. Want dat kunnen we hier gewoon heel goed en heel logisch laten zien. Ja.
1: Leuk initiatief. Er wordt nu nog gebouwd. Wanneer gaat die open?
4: We willen tijdens het zomerfeest, dat is 30 augustus op zondag, willen we dit openen.
1: Dan mag iedereen langskomen om te kijken wat
4: we gaan aankomende maandag, dan worden even de laatste spullen nog uitgehaald. Ja. Gaan we aankomende maandag ga ik met het klusteam aan de slag om de borden op te hangen die hier allemaal al klaarstaan.
1: Er is nog heel wat werk te doen.
4: Er is nog wat werk te doen. Ja. En ze komen komende week ook alle spullen en materialen, de schapen verwachten dat ze dingen bevestigen. En ook nadat het geopend is, zullen we daarna ook nog dingen gaan toevoegen. En natuurlijk wisselen, om het gewoon afwisselend te houden. Dus het blijft ook gewoon in beweging.
1: Ja, en nog eventjes een herhaling van de oproep. 30 augustus is het zomerfeest. Dat is één grote, gigantische happening voor oud en jong. Jong en oud, noemen we dat dan tegenwoordig. En dan kun je gelijk die hooisvuur bekijken en kritiek op hebben. En vooral ervan leren, want het is hard nodig.

Felle discussie hier. Remco kwam binnen en die werkt ook bij Waterschap. Dus dat was gelijk van ken je die, ken je die. En toen zei ik van jongens weggaan, want ik moet nog een paar nieuwtjes doorgeven. Was even heel gezellig. Een paar jaar geleden heb ik iets voorspeld dat de tijd dat de benzinepomp langs de snelweg een andere functie krijgt. En waarin eigenlijk de stroom de belangrijkste functie heeft. En ergens achterin mag je dan benzine tanken. In China is nu de eerste pomp omgebouwd. Je kunt er binnen 10 minuten je accu weer opladen. Dat wil zeggen alleen als je de nieuwste elektrische auto's uit China hebt, want die kunnen dat. Dus over 5 tot 10 jaar zien we het hier in Nederland ook. Het is wel opvallend dat je in plaats van benzine tankt, gewoon stekker erin stopt en 10 minuten later rij je weer 1000 kilometer verder. Die tijd gaat komen. En innovatie en een tijdje de boel in de gaten houden en je komt er. In Montfort en Linschoten, een beetje dichterbij, komen heel veel laadpalen. En toen waren de mensen die klaagden dat ze geen parkeerplaatsen meer hadden. Benzine- en dieselauto's mogen in de toekomst ook gewoon parkeren bij die palen. En dat is toch wel een beetje apart, want normaal zijn ze gereserveerd voor. En als je een elektrische auto hebt en je kunt niet parkeren, dan kun je soms nog wel laden en parkeren. Dat kan in die steden niet meer. Wat ook weer begint, is de klimaatgesprekken. En in dit geval, dat is een landelijke organisatie. Kijk even op Gouda Bruis, daar staat dat keurig aangegeven. Wat dat in Gouda betekent, in dit geval op 2 september in de Pauluskerk. Je krijgt inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt en het effect daarvoor op jou en mijn wereld. En samen met gelijkgestemden ontdek je hoe die ecologische voetafdruk kunt verkleinen en je handafdruk. Jouw positieve indruk op de omgeving kunt vergroten. Niet omdat het moet, omdat je ervoor kiest wat bij jou past. Een paar jaar geleden heb ik de initiatiefnemers hier ook in de uitzending gehad. Ik kan het alleen maar van harte aanbevelen. Bewustwording is van alle kanten. En leuk nieuwtjes, ik vind hem leuk. Arjan, onze technicus, vindt hem minder leuk. Want die zal zijn oude meter moeten vervangen. We hebben allemaal inmiddels een slimme meter, een digitale meter, die per kwartier het verbruik en het terugleveren van energie regelt. Maar daarvoor was er een ronddraaiende schijf. En als je dan leverde, ging die schijf terugdraaien. En dat is natuurlijk een hele handige manier voor mensen.

Dus dat zijn een beetje de nieuwtjes van vandaag. Ik heb verder niets meer en dan gaan we nog een muziekje draaien. En dan hebben we de eindtune alweer. Nou,

Ja, dit was Gewoon Groen. Deze uitzending wordt herhaald op zaterdagochtend om 7 uur en vanavond nog om 10 uur. Terugluisteren. Selecteer Gouden Stad Duurzaam op uw eigen podcastaanbieders. We zijn er een stuk of 7 vanaf morgenochtend. En u kunt ons verder nog volgen via Blue Sky. Apenstaartje Gewoon Groen. En benaderen graag via redactie@gouwestad.nl voor alle positieve en opbouwende berichten natuurlijk ook. En dank voor het luisteren. En ik wil Theo Mul en Robin Olly ook bedanken voor hun bijdrage. Ze zijn vrijwillig aangeschoven op een vrije zondag om hier iets meer te vertellen over hun werk. Dat waarderen we ontzettend. En ik hoop dat u dat ook waardeert, want dat zijn mensen die ons wel droge voeten en schoon water bezorgen. Dankjewel. Dank voor het luisteren. En de volgende uitzending is de derde zondag van september. En Sjaak zit inmiddels binnen en die gaat zo de dansvloer op. Met de hits uit de jaren 60 tot en met 0. Prettige zondag.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
1: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
0: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
2: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
0: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid.

0: In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Beste luisteraars, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Achter de knoppen Jaap Buis. De presentatie is in handen van Marge van de Ende. En Paul Abels verzorgt een column over de Sint-Janskerk. Na het volgende mooie lied, Tefilat Avinu, gaan we na het lied luisteren naar de bijdrage van Paul Abels. En daarop volgt het lied Lead Me Lord van christelijk koor Yigdal Yahu.

0: Een kerk vol toeristen, behalve op zondag. Het zal niemand ontgaan zijn. Het is zomer. En wat voor een zomer. Al maandenlang zonnig en droog. Mensen trekken erop uit om andere landen en streken te zien. Ze laven zich aan mooie natuur of snuiven cultuur. Wie oude steden bezoekt, gaat vaak als eerste een kijkje nemen in een kerk. Dat zijn toch meestal de oudste en meest fraai versierde gebouwen, waarin je bij binnentreden eeuwen teruggaat in de tijd. Dat gebeurt en gebeurde natuurlijk ook in Gouda. De immense Sint-Janskerk, herbouwd na een verwoestende brand in 1552, is zo'n magneet die jaarlijks vele tienduizenden toeristen naar binnen trekt. Het zijn zeker niet alleen binnenlandse toeristen die de weg naar deze kerk weten te vinden. Het fraaie palet aan gebrandschilderde ramen, hier glazen genoemd, is in de landen als Italië en Frankrijk zo mogelijk nog meer bekend dan in Nederland. Die glazen zijn dan ook uniek in de wereld. Nergens anders is zo'n kunstzinnige kwaliteit en variëteit in thematiek aan te treffen dan hier in Gouda. En dat allemaal al uit de 16e en 17e eeuw. De namen van de belangrijkste glazeniers, de gebroeders Wouter en Dirk Krabet, zijn wijd en zijd bekend. De schoonheid van de Goudse glazen was vroeger al vermaard. Al in de 17e eeuw kwamen vele reizigers naar Gouda, speciaal om de Sint-Jan te bezoeken. Snel werd toen ook al duidelijk dat deze bezoekers meer informatie wilden hebben over wat er in de glazen te zien was. Vooral de ramen met Bijbelse thema's zijn lang niet altijd eenvoudig te duiden en te begrijpen. Maar ook een allegorisch glas over de vrijheid van conscientie schreeuwde om uitleg. Om aan die behoefte te voldoen besloten de kerkmeesters van de Sint-Jan al in 1681 om ten behoeve van de bezoekers een handzaam boekje uit te geven met een beschrijving van alle glazen. Dit Goudse glazenboekje was het oudste toeristische gidsje van Nederland en werd in anderhalve eeuw tijd tientallen keren herdrukt. Al snel verschenen er ook Duits, Frans en Engelstalige versies, want de bezoekers kwamen uit heel Europa. Merkwaardig genoeg bevatten deze gidsjes geen enkele afbeelding van de glazen. Het waren louter beschrijvingen. Wel werd er een dubbelgravure van de gebroeders Krabet aan toegevoegd. Blijkbaar was voor veel toeristen een uitleg op schrift niet voldoende. Er bestond ook behoefte aan een mondelinge toelichting. Daarom werden in de loop van de 18e eeuw zogeheten glazenuitleggers aangesteld, die tot taak hadden tegen een kleine vergoeding bezoekers in de kerk rond te leiden en bijzonderheden te vertellen over de afgebeelde scènes uit het Oude en Nieuwe Testament, de politieke boodschappen die in de glazen te vinden zijn en over de schenkers. Zij waren daarmee de voorgangers van de grote groepen gidsen die tegenwoordig bezoekers rondleiden in de kerk. En van de audio's die individuele bezoekers mee kunnen krijgen op hun gang door de kerk. De kerk is dus al eeuwenlang naast gebedshuis ook een toeristische attractie van formaat. Bezoekers kunnen er 6 dagen per week terecht, zelfs al vanaf 's ochtends 9 uur. Kom daar nog maar eens om tegenwoordig, want andere musea zijn vaak pas vanaf 11 uur open. Waar die ook nog eens op maandag gesloten zijn, kun je wel in de kerk terecht. De zondag daarentegen blijft gereserveerd voor de 2 protestantse erediensten die er wekelijks worden gehouden. Vaak zie je dan toeristen ongemakkelijk rond de kerk scharrelen, in de hoop toch nog een glimp te kunnen opvangen van de glazenpracht. De wachters bij de deur zijn echter onverbiddelijk. De kerk is voor bezichtiging gesloten. Geschlossen. Closed. Fermé. Toch jammer dat de Sint-Jansgemeente op de Dag des Heren elke kans onbenut laat om de vreemdeling gastvrijheid te bieden en kennis te laten maken met de Bijbelse boodschap in de glazen. De kerk is groot genoeg, net als de Sint-Pieter in Rome, om de deuren ook op zondag wijd open te houden, ook voor toeristen.
1: Het thema van deze dienst is vakantie. Vakantie en rust zoeken. En de kerk, de Sint-Jan, is altijd open, ook op zondag, voor toeristen. Dan kunnen ze de diensten bezoeken, 's ochtends om 10 uur en 's middags om 5 uur. En daar is een ieder welkom. We gaan nu luisteren naar het lied Lead Me, Lord, van het christelijk koor Yigdal Yahu.

U heeft net geluisterd naar een bijdrage van Paul Abels. Paul Abels, bedankt daarvoor. Ik wilde ook nog even op inhaken dat de reden dat de Sint-Jan op zondag geen toeristische trekpleister is, dat vinden we in de Bijbel. Dat is ook het thema van deze uitzending, vakantie en rust zoeken. Rust in de Bijbel komen we al tegen na het scheppingsverhaal. Het scheppingsverhaal, dat is Genesis 1. En in Genesis 2 lezen we: zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. De rustdag is dus door God ingesteld en goed voor de mens om een dag in de week te rusten van je werk en al je bezigheden. Daarover gaat ook het volgende lied, dat we in hem rust mogen vinden. En het volgende lied, dat is: Nederland zingt, stil, mijn ziel, wees stil.

Ja, het is fijn als we onze rust in God mogen vinden. We zitten midden in de vakantieperiode. Een tijd van rust nemen, rust zoeken en vinden. Vinden we echt rust in leuke dingen doen of blijven we van binnen onrustig en moe? In Matteüs 11, vers 28 tot 31 zegt Jezus: "Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht." En het is ook heel fijn als we die rust bij hem mogen vinden. Mogen weten dat hij er is. En we gaan dan ook luisteren naar het volgende lied. Opwekking 534. Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. En daaraan opvolgend, Jesus, lover of my soul.

Ja, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. We hebben op dit moment geen interview omdat het vakantietijd is. En ik heb wat gedachten op papier gezet over rust zoeken. En afgewisseld met mooie liederen. En we hebben vakantie en zoeken rust. Doen leuke dingen, maar toch blijven die zorgen. Over die collega's op het werk. Over de kinderen in de puberteit. Over de tijd waarin we leven. De maatschappij verandert en de mentaliteit van veel mensen ook. Daar hebben of krijgen we allemaal mee te maken, vroeg of laat. Fijn om dan te weten dat er in Filippenzen 4, vers 6 tot 7 staat: wees over niets bezorgd, maar vraag God alles wat u nodig hebt. Doe dat in gebed en smeek om zijn hulp en dank hem ook. Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, je hart en je gedachten beschermen. We zoeken rust, we zoeken vrede. En we mogen ook weten dat we vrijmoedig tot God mogen naderen. Want er staat ook in Hebreeën: nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonden. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dan gaan we ook tot naar het volgende lied luisteren. Opwekking 488. Heer, ik kom tot u.

Ja, in Johannes 3, vers 14 tot 16, daar staat ook een mooie tekst. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan mogen we ook weten voor de toekomst, dat we een toekomst hebben vol van hoop. Waar gaat het volgende lied ook over? Van Selah.

In Jesaja 40, vers 28 tot 31 staat: Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. En we mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus de Messias. Daar gaat ook het volgende lied over van Paul Wilber, The Days of Elijah.

We zijn alweer aan het eind van de uitzending Kerk in Gouda. Ja, Buis, bedankt voor je bijdrage achter de knoppen. Paul Abels, bedankt voor het inspreken van de achtergrond over de Sint-Janskerk. En ik wou ook nog noemen dat het eigenlijk wel boeiend is. We zijn een radioprogramma, Kerk in Gouda. De presentatoren en de mensen achter de knoppen en mensen die een bijdrage leveren gaan allemaal naar verschillende kerken. En hebben ook verschillende ideeën over verschillende opvattingen. En daar mag je ook met elkaar over in gesprek gaan. En dat is het mooie. Dat mis je soms wel een beetje in deze tijd. Maar ik denk dat het belangrijk is om de gesprekken open te houden. Met elkaar van gedachten te wisselen. En met elkaar in gesprek te gaan. Ook in de vakantietijd. En dat is alweer bijna ook het einde van de vakantie. Maar hopelijk hou je de rustmomenten vast en mag je zijn rust ook leren kennen. Ik heb nog een aantal mededelingen. De gouden momenten die zijn elke vrijdag in juli en augustus van 12 tot 12:30 in het koor van de Sint-Jan. Dat zijn korte gratis ecumenische vieringen met muziek en bezinning om tot rust te komen. Elke vrijdagmorgen is er een stadsgebed, het diaconaal stadsgebed in Gouda. En dus elke vrijdagochtend van 8:30 tot 9:00 in gebouw De Haven, Oosthaven 31. Dit is een vast moment van de Protestantse Kerk Gouda en de Raad van Kerken om te bidden voor de stad, de kerk en de wereld. Dan is er van 26 tot 30 augustus de vakantiebijbelweek in Gouda in de Pauluskerk. Dat is voor jongeren. De laatste week van de zomervakantie is het weer vakantiebijbelweek. Deze week is bedoeld voor alle kinderen in Gouda en omstreken in de basis- en middelbare schoolleeftijd. Tijdens de vakantiebijbelweek willen we over de liefde van God vertellen. God wil er voor jou zijn met zijn liefde en genade. En is dat niet een wonder dat de grote machtige God die de hele wereld zo wonderlijk gemaakt heeft er voor ons wil zijn? Hij zorgt voor ieder van ons in zijn liefde. Hij is met zijn liefde en kracht heel dicht bij ons. Kom jij je ook verwonderen over hem tijdens de vakantiebijbelweek? Dan wens ik jullie nog een fijne vakantietijd en wil ik graag de zegen meegeven. We gaan luisteren naar opwekking 311, de zegen van God.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
0: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In één plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
2: 32 inches of rain in Lapa-Hoihoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
0: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier.

Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Awesome.

0: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.
1: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: In heel 2024, dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn.

0: De lening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: Gouden Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest.

0: blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land.

0: informatie. Dit is Halve
1: Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

受伤。

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd niet al te veel aan de hand deze middag op de weg in onze regio. Een opvallende file wel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er is namelijk een auto gestrand met pech net voor Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, het is nog altijd merkbaar vakantietijd in onze regio. De meeste vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoortpolder is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. En de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouden Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
5: Gouden Stad.
6: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.
5: Dit is Gouden Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. Radio Gemiva, overal online. DJ Raymond.
8: Je luistert naar Radio Gemiva met DJ Maiko.
9: Dit is Jules Wondmoor, elke vrijdagmiddag tussen 1 en 2.

0: En een hele goede middag allemaal. Leuk dat jullie weer meeluisteren naar Radio Gemiva. Samen met
1: Raymond.
0: DJ Ramon.
1: Ja.
0: En wat gezellig dat jij er ook weer bent.
1: Zeker. Ja.
0: Hey, het is een hele bijzondere dag vandaag, want het is vandaag heel warm, hè?
1: Ja. Nou ja, het is 34 graden zelfs.
0: 34 graden? Oh jong, wat, ja. Dat is warm zeg, hey, jeetje. Ja, ja en ik sta weer voor de tweede keer in de studio. Ja. En vanmorgen de ochtendshow met Dylan gedaan en nu met jou. Ja.
1: En nog bedankt voor de lunchbox, voor leuke muziek van Marijke en Glenn.
0: Ja.
1: Dat klonk ook weer lekker.
0: Dat klonk,
1: maar omdat het zomer is, bellen we straks met recreatiepark De Vergarde. Over kleertjes en beertjes.
0: Oh ja, ja, daar had je het over. Ja, ja. Leuk. Ik zal een hele hoop vragen voor klaarzetten. Ja,
1: maar dat komt zo meteen. En dan gaan we nu eerst naar Rewind. De Kraut CB Bo Selecta luisteren.

0: Happy Sappy Barbecue op Radio Chemie van Joelwand Moor. En wat kun je, en waar kun je het beste doen? Een barbecue houden bij de recreatiepark De Vergarde. Maar je moet natuurlijk dan wel eerst een beer kopen bij Kleertjes en Beertjes. Bij Quinty. Goedemiddag, Quinty.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja.
0: Welkom.
1: Inderdaad, mooi gezegd, dank u wel.
0: Ja. Maar recreatiepark De Vergarde.
1: Ja. Ja, onze berenwinkel is daar gevestigd.
0: Ja, hoe lang is dat al gevestigd?
1: Sinds 2020 hebben wij de deuren van onze winkel geopend als aanvulling op ons vakantiepark.
2: Oh, dat is wel heel leuk natuurlijk.
0: En hoe zijn jullie erbij gekomen om dat op een vakantiepark te beginnen?
1: Het was eigenlijk het idee om iets extra's te doen voor onze gasten. Eigenlijk iets om mee naar huis te nemen als aandenken. En inmiddels is dat helemaal uitgegroeid. Dat ook mensen van buiten ons familiepark, zeg maar, ook al naar de berenwinkel komen. Omdat het natuurlijk gewoon een heel erg leuk concept is.
0: Maar Beertjes en Kleertjes, jullie zitten in Erichem.
1: Ja.
0: Waar kinderen hun eigen knuffelbeer kunnen maken. Hoe werkt het? Ja. Hoe werkt het precies?
1: Wij hebben een winkeltje dan inderdaad. En daar hebben we verschillende knuffelvachten. Die knuffelvachten die zijn bij binnenkomst allemaal ook tentoongesteld hoe dat eruit ziet als ze gevuld zijn. Ja. En dan kiezen de kinderen eigenlijk een lege berenvacht uit. Of ja, een berenvacht. Tegenwoordig zijn er ook andere soorten knuffels en dieren.
0: Zoals en, wat?
1: Ja, we hebben beertjes, we hebben eendjes, koetjes, olifanten, koala's, katten, hondjes, ponies. We hebben eigenlijk van allerlei soorten knuffels, konijnen.
2: Oh,
1: en dat maakt het dus natuurlijk voor elk kind hartstikke moeilijk om een keuze te maken.
2: Ja.
1: En tegenwoordig komen er ook andere doelgroepen naar onze berenwinkel toe.
2: Ja.
1: En als ze dan eenmaal een keuze hebben gemaakt welke kleur vacht ze willen, welke knuffel het mag worden voor ze, dan kunnen de beertjes gevuld worden bij de berenmachine. En dan wordt de knuffel eigenlijk volgemaakt en ook weer dichtgemaakt met een hartje daarin, waarbij de kinderen eigenlijk een karakter geven aan de beer.
0: En wat voor karakters zijn het allemaal waar kinderen uit kunnen kiezen?
1: Ja, de hartjes die hebben dan een kleurtje. En dan heb je bijvoorbeeld roze voor liefde, groen voor natuur. Je hebt echt heel veel verschillende soorten eigenlijk. Je hebt stoer, je hebt lief, je hebt behulpzaam. En zo kunnen de kinderen eigenlijk zelf ook een keuze maken aan wat voor type knuffel zij gaan maken.
0: Maar berenmaakmachine, hoe gaat dat te werk?
1: Ja, als de kinderen dus hun vacht hebben uitgekozen, dan lopen ze met hun vacht naar de berenvulmachine toe. Dat is een machine die dan eigenlijk dat knuffelvulling in de beer pompt. En dat doen onze medewerkers. Maar als mensen dat leuk vinden, dan kunnen ze zelf ook helpen om de knuffel te vullen. Door op het pedaal te drukken waar de voet met de voet en dan komt het in de beer.
2: Oh, dat is wel heel mooi inderdaad, ja.
0: En wat is nou dan het drukste moment dat kinderen een beer kopen?
1: Ja, wij zijn open van 11 uur 's ochtends tot 5 uur. En elke dag. En eigenlijk is gelijk het ochtendmoment heel erg druk. We staan soms al mensen te wachten, omdat ze dan graag als eerste naar binnen willen. Maar we hebben ook vaak de weekenden waarop het druk is.
2: En hoe ben je er eigenlijk op gekomen om daarmee te beginnen? Want dat is natuurlijk ook hartstikke leuk om te weten. Van hoe ben jij erop gekomen om die zulke dingen te doen, zeg maar? Wat was eerste uitvoering daarover?
1: Ja, de eigenaresse die heeft dit idee bedacht. Eigenlijk net iets voor coronatijd. En wat ik zeg, we hebben een vakantiepark.
2: Ja.
1: Dus wij vinden het dan heel erg leuk om onze gasten nog een blijvende herinnering te kunnen geven om mee naar huis te nemen.
2: Ja.
1: En daarnaast is het ook gewoon natuurlijk heel erg mooi en leuk om te zien dat kinderen iets hebben om zich aan vast te kunnen houden als ze dat willen.
2: Ja, en ook met hoeveel mensen werken jullie dan officieel met elkaar samen? Of is dat in bedrijf? Of,
1: we hebben in de berenwinkel een team van een stuk of 10 medewerkers.
2: Ja.
1: En er werken ongeveer 3 tot 4 medewerkers per dag.
2: Oh, dat is wel veel eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus je bent met een aardig groepje ben je eigenlijk best wel hard aan het werk. Om het zomaar recht te houden, zeg maar.
1: Ja, klopt. Je hebt natuurlijk een winkel en die moet weer aangevuld worden. En de kinderen die willen vaak soms ook nog advies. Of mensen die gewoon zeggen van wat vindt jullie mooi bij mijn kleding. Of bij mijn item wat ik al voor me heb.
2: Ja.
1: En ja, natuurlijk ook het spullen kosten. Met de mensen zelf, daar moet je altijd bij blijven.
2: Ja.
1: Dus 3 tot 4 personen heb je echt wel nodig.
2: Ja, dat zal vast wel, denk ik. Ja,
0: En zijn jullie een beetje makkelijk bereikbaar op de camping?
1: Ja, het is eigenlijk nog voordat je het vakantiepark bij ons opgaat, heb je een eigen van een parkeerplaats. Dus daar kun je gewoon de auto makkelijk parkeren. En dan ben je eigenlijk, als je de parkeerplaats afloopt, gelijk al bij de ingang van de berenwinkel. Dus dat is allemaal heel goed bereikbaar. Vanaf de snelweg is het denk ik binnen 5 minuten.
2: Ja, dat is best wel snel eigenlijk dan, als ik het zo mag bekijken.
1: Ja. Dus dat maakt het ook wel makkelijk te bereiken. We zitten best wel in het midden van het land, in Erichem. Dus dat is inderdaad goed te doen.
0: En Erichem, dat is niet echt een plaats wat iedereen veel bekend is bij mensen.
1: Nee.
0: Waar ligt het dan in de buurt?
1: Ik denk dat de grootste dichtbijzijnde stad, die mensen vaak wel goed kennen, zit tussen Tiel en Culemborg in.
2: Ja. En waar ligt
1: Tiel
2: dat helemaal?
1: Tiel ligt in de Betuwe, ligt het. Erichem ook. Het dorp dan waar wij zitten.
2: Ja.
1: Het is een fruitige omgeving. Wat ik zeg, het is hier dicht bij de snelweg. Het is goed bereikbaar met de auto. Dus dat maakt het voor mensen wel heel makkelijk om dat zo te plannen.
2: En wanneer zijn jullie begonnen met het opzetten daarvan?
1: Ik denk zo'n beetje in 2020. Dus nu zijn wij voor 6 jaar al hiermee bezig.
2: Oh,
1: en elk jaar breiden wij weer uit.
2: Ja, nou,
0: en
2: mooi.
0: Wat is de gekste, leukste, grappigste naam die kinderen wel eens verzinnen van zo'n berg?
1: Ja, de kinderen zijn echt heel creatief. Dus dat wisselt echt heel erg. Sommige mensen noemen de beer naar zichzelf. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel weer grappig. Of ze hebben bijvoorbeeld een huisdier. Of zo kunnen kinderen echt wel heel erg hun eigen fantasie daarop losgaan.
2: Heb je ook wel eens een bekende naam gehoord? Dat je denkt van, dat heb ik nog nooit voorbij horen komen. Dat je denkt van, wat een grappige naam, joh. Kom je erop?
1: Ja, ik heb vorige week even in de berenwinkel mogen staan. En toen was eigenlijk de meest genoemde naam toch wel echt een beetje die afkorting. Hè? Dus bijvoorbeeld Floortje of Saartje. Dus eigenlijk een beetje die typische kinderen huisdiernaamtjes, noem ik het maar even.
2: Ja, heb je nog een vaste naam voor een beertje die je zelf altijd genoemd hebt? Of?
1: En wij hebben typetjes gemaakt in de berenwinkel.
2: Ja.
1: En die typetjes die kunnen ze dan zeg maar als voorbeeld ook tot leven krijgen. We hebben ook animatiemedewerkers die mascottes zijn van het park. En soms noemen ze ze naar de animatiemedewerkers als een soort verwijzing.
2: Ja.
1: Dus dat gebeurt ook nog wel eens.
0: En welke outfit wordt het vaakst gekozen dit jaar?
1: Dat hangt natuurlijk heel erg af of dat het om een jongen of een meisje gaat. En kinderen zijn sowieso echt heel erg creatief. Want soms dan denk je bij jezelf van, ik had dat misschien zelf niet zo bij elkaar samengesteld. Maar als je dat dan ziet, hoe de kinderen dat zelf helemaal bij elkaar maken, dan is dat echt heel grappig en leuk dat iedereen zijn eigen creatie daar weer van weet te maken. En we hebben van alles. We hebben voetbalpakjes, echt hele prinsessenjurken, elfenoutfits, zeemerminnenoutfits, brandweerpakjes. Dus ook echt een thema van beroep, maar ook van sport.
2: Ja, dat is wel mooi. Het is een soort van carnavalswinkeltje, als ik het goed begrijp. Je hebt eigenlijk alles een beetje in de...
1: Ja, pyjamaatjes,
2: hangen,
1: je kan
2: zeg maar.
0: Ja. En jullie hebben themakleding, maar hebben jullie ook seizoenskleding? Zoals kerst en zoals nu met dit mooie weer, dan kun je bijvoorbeeld ook een zwembroek aantrekken of een badpak of dan niet?
1: Ja, we hebben ook zwemkleding inderdaad in het assortiment zitten. Dus echt voor dat je er weer ook een eigen bikini of badpak aan kan laten trekken of een zwembroek. Daarbij ook strandhanddoekjes en accessoires wat je dan nog erbij kan verzinnen.
2: Ja.
1: En andersom ook voor de kerst en voor de winter hebben we dan bijvoorbeeld wat truitjes die je dan weer aan kan laten trekken. Pyjamaatjes om in te slapen. Dus er zijn echt heel veel keuzes daarin.
0: Maar kan als zo'n beer bijvoorbeeld vandaag wordt gekocht en hij is dan is er natuurlijk, dan is die geboren, zeg maar, en dan is het volgend jaar zijn verjaardag, komen dan kinderen dan ook wel eens naar je toe om te zeggen van, nu is mijn beer 1 jaar geworden.
1: Ja, dat gebeurt echt wel. En soms dan geven mensen ook weer aan dat ze alweer een tweede of misschien al wel weer een derde beer hebben aangeschaft. En ze houden dat precies bij. We hebben ook een paspoortje wat we, als de beer zeg maar gevuld wordt bij de vulmachine, dan krijgen ze een paspoortje mee en dan kunnen ze dan de verjaardag van de beer inzetten. En dan hebben jullie net als wat een mens ook heeft, een ID-kaart, dat hebben hun dan ook voor de beren.
2: Oh,
1: en daar kunnen
2: grappig.
1: Ze dan als ze thuis zijn mooi een naam bij bedenken voor de beer. Dus wij krijgen ook in de winkel dus niet heel vaak te horen welke naam het is op dat moment is geworden. Dat wordt meestal echt pas bepaald als de kinderen thuis zijn. Want dan kunnen ze daar de hele rit in de auto over nadenken van wat het dan geworden is. En soms dan hoor je dan inderdaad wel achteraf van, oh, mijn beer is nu 1 jaar oud en dit is de naam en we vieren vandaag de verjaardag.
2: Ja, wel dat leuk. Leuk dat jullie er ook zo over nadenken eigenlijk. Hè? Van, je geeft hem een soort van levensstijl.
1: Ja, en het is ook voor de kinderen echt een belevenis.
0: Ja, en waar komt eigenlijk de naam kleertjes en beertjes vandaan?
1: Ja, het ruimt een beetje, zoals je misschien ook hoort. Ja. En dat maakt het gewoon, het zijn natuurlijk beren die de kinderen uitkiezen en kleertjes die ze erbij kopen. Dus we hebben dat eigenlijk een beetje, omdat het heel toepasselijk is en het ook een beetje ruimt, hebben we zo voor die naam gekozen.
2: Hebben jullie een grote winkel? Is het een grote winkel waar jullie zitten ook of niet?
1: Ja, de winkel is behoorlijk groot met heel veel wanddisplayen met keuzes uit wat er allemaal te kiezen is. Er zijn ook heel veel voorbeeldjes van wat er allemaal gemaakt kan worden. Ja. Zodat kinderen ook een beetje een idee hebben van hoe ziet het er nou uit als het bewijzen van aan de beer is.
2: Ja.
1: En zo kunnen kinderen ook een beetje kijken wat ze mooi vinden. Ja, de winkel is wel lekker ruim. En dat maakt het ook fijn om te winkelen. Dat je niet helemaal zo op elkaars neus staat, bewijzen van.
0: En moet je zelf ook nog werken dit weekend?
1: Ja, zeker. Ja, de berenwinkel is elke dag dus geopend. Dus we wisselen met het team lekker af. Dus dan houden we allemaal een beetje vakantie met het mooie weer. Maar dat er ook wel natuurlijk mensen staan in om onze klanten te helpen.
2: Ja.
1: Dus ik ben zelf ook nog werkzaam dit weekend.
2: Dus je krijgt wel een soort van druk eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, de weekenden zijn over het algemeen echt de drukst. Maar dan hebben de meeste mensen natuurlijk ook vrij.
2: Ja.
1: Dus dan heb je iets meer, hebben mensen over het algemeen iets meer tijd om deze kant op te komen.
2: Ja.
0: En ik wil zeggen, dankjewel voor je tijd en
2: de interview. Hè?
0: En tot de volgende keer.
1: Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: En dan gaan we nou een leuk liedje draaien op de cross.
1: Nou, wij blijven luisteren.
0: Is goed.
2: Hartstikke gezellig.
0: Fijn weekend
1: tot
0: en tot de volgende keer.
1: Doei.

0: Lekker plaatje was dit, Op de Cross van Henk Wijngaard en Beat Cross.
1: Ja, dat was een heerlijk nummer om naar te luisteren ook.
0: Ja, en daarvoor een lekker interview gehad met Quinty van Kleertjes en Beertjes.
1: Ja, dat was een leuk interview, absoluut. Ja. Dat ben ik wel met je eens, ja.
0: Nou. En ben je dan zelf ook dat je nu denkt van ik ga een beer kopen?
1: Nou ja, ik zat er wel over na te denken zoals ik het gehoord heb. Hè? Beertjes met kleertjes, dat zegt al meer dan genoeg.
0: Zeker.
1: Maar of ik nou zelf een beertje ga kopen, weet ik niet. Maar om het anderen aan te raden, hè? Ja. Dat ze verteld hebben, nou dit doen wij. En vind ik dat een hele goede initiatief. En ik denk ook wel dat, dat ik andere mensen dat ook misschien wel zo aan kan raden. Maar ik denk niet dat ik zelf een beertje zou gaan kopen.
0: Jij wel, het klinkt wel leuk.
1: Het klinkt wel leuk, maar ik weet het niet. Ik denk niet dat ik een beertje ga kopen. Maar het is leuk als andere mensen dat wel kunnen doen.
0: Ja, en dan gaan we nu door naar de speciale nieuwe Ik Hoor Wie Ik Hoor Te Zijn. Lucilla Bellinga.
2: De speciale nieuwe. Op Radio Genica.

0: Ja, dat was het nummer. Het was beter. Ja, en dat is ook weer een fantastisch nummer, toch?
1: Nee, dat was Lukje.
0: Oh ja, Lukje, ja.
1: En daarvoor was het ik hoor wie ik hoor te zijn.
0: Oh ja, ik dacht dat ik even wat anders hoorde, maar dat geeft niet.
1: Ja, geeft niet.
0: Dus,
1: bijna weekend, dus...
0: Ja, daarom. We zitten ook weer tegen het weekend aan, hè. Dat is ook logisch natuurlijk, uiteraard. Ja, dat is logisch, hè. Het is weer vrijdag.
1: Ja.
0: Een dag voor het weekend. En dat betekent dat het weekend weer voor de deur staat.
1: Zeker. En het smaakt naar water.
0: Ja, zeker weten. Het is ook warm. Dus moet je water drinken, moet je vooral water drinken natuurlijk. Dat is belangrijk.
1: En daar zingt Ronnie Flex en Lil Kleine nu ook over. Smaakt naar water.

0: Wat een lekker plaatje.
1: Zeker.
0: Zo, wat een lekker plaatje. Vooral dat op de vrijdagmiddag show.
1: Ja, van Cyril en Mario. Still into you.
0: Ja, nou, heerlijk plaatje, man. Zeker. Ja, wat we zeggen, het is bijna zover. Het is weer weekend. We lopen tegen de weekend aan en vandaag is de laatste werkdag voor de meeste mensen. Ja. Natuurlijk, die uiteraard ook naar het weekend verlangen.
1: Ja, niet voor Quinty, want Quinty...
0: Die moet werken.
2: Die moet werken bij kleertjes en beertjes.
0: Ja, en die moet gewoon werken natuurlijk. Dus ja, dat is logisch. Ja, maar voor sommige mensen moeten wel gewoon...
1: Gewoon lekker weekend.
0: Die moeten gewoon lekker weekend houden.
1: Zeker.
0: En wat zou jouw planning nog voor dit aankomend weekend?
1: Rust eraan. Niet veel.
0: Gewoon even lekker relaxen en even...
1: Ja, misschien naar mijn vader toe.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog wel erg gezellig zijn.
1: Want vanmorgen kreeg ik een berichtje dat hij in het ziekenhuis lag, helaas.
0: Oh, dat is minder leuk natuurlijk.
1: Ja, met een blaasontsteking.
0: Oh, ja, dat is nooit zo fijn natuurlijk als je meekrijgt. Ja, nou ja, heel naar allemaal, hè. Maar ja, daar moet het weekend niet door verpest worden natuurlijk.
1: Nee, inderdaad, maar dan gaan we nu lekker luisteren naar... Pump It Up van...
0: Pump It Up van Dan... Radio...
1: Hit. Nee, Dansstijl.
0: Oh, Dansstijl, oké. Ja.
1: Dansstijl.
0: Ja, oké.
1: En daarna komt Nooit Meer Naar Huis...

0: Mooie plaat was dat. Nooit meer naar huis, Muda.
1: Ja, dat was een, zeker een geweldige plaat, ja, absoluut. Ja. Ja, de tijd gaat ook snel, hè, voor je het weet.
0: Ja.
1: Het is weer zover. Ja.
0: Zeker, de tijd gaat snel.
1: De tijd tikt altijd maar door als je bezig bent.
0: En dan gaan we nu door met De Leven van Kevin en Estine.

0: elke dag.
1: Ja, dat was weer een mooie plaat.
2: Ja,
1: toch?
2: De leven.
1: Ja, dit was het, ja, het leven. Nou, dit zijn de laatste platen, hè, Ramon, dat wij eindigen aan de uitzending. Gaan we nu verder met de twee laatste platen hier bij Radio Chemiva.
2: En dat zijn Stay Never, Chris Cross Amsterdam en Tomorrow People, Ziggy Marley. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
3: Wil je meer informatie over Radio Chemiva? Ga naar radiochemiva.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
1: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
0: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
6: Je eigen omroep in de buurt.

0: Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroots door te ontdekken voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. De techniek wordt vanavond verzorgd door John Goedkoop. Ik heb 1 cd bij me en een gedeelte van een mooi live concert. De cd is afkomstig van de Amerikaanse singer-songwriter Michael Hurley. En is getiteld Broken Homes and Gardens. En het is ondertussen wel zijn laatste cd. Dat kan ik u met een gerust hart vertellen. Want John Hurley die is op 1 april vorig jaar is die overleden. Maar heeft wel dit mooie album achtergelaten. Het album is getiteld, zoals ik al zei, Broken Homes and Gardens. En dit nummer is getiteld Indian Chiefs and Hula Girls. Nou, die Indian Chiefs die kan je op het vasteland van de Verenigde Staten tegenkomen. Maar de Hula Girls, daar moet je volgens mij toch echt voor naar Hawaii. Wat je er trouwens ook helemaal niet tegenkomt, in het wild in ieder geval niet. Je moet er echt voor naar een dierenpark, zijn apies. En daar heeft hij denk ik zijn volgende nummer op gebaseerd, The Monkey van Michael Hurley.
1: There's a monkey sitting on an old tree stump with the telescope

Als je allemaal maar tegelijk eindigt, dan is het helemaal goed met een band. Dit nummer De Monkey, dat gaf weer een mooie beschrijving van wat ze over dat beest allemaal wilden vertellen. Wie doen er allemaal mee op dit album? Nou, uit het verhaal wat ik heb kunnen vinden is in ieder geval een aantal mensen waarmee die al jaren samengewerkt heeft. En ook dit album, dat is in 2025 uitgekomen is. En dat is eind 2025 is het afgemaakt en 4 maanden later is hij overleden. En dat is wel heel erg jammer, want we missen daardoor iemand die zeer originele nummers weet te schrijven. De vier vaste mensen die eigenlijk bijna het hele album door zijn begeleiding doen, dat zijn Luke Idesti op de bass, Rachel Bloomberg op drums, Nate Lombard op bells, tenorsax en Cathy Claiborne op zang. En datzelfde kwartet doet ook op de Monkey mee. Maar in het volgende nummer, daar staat maar 1 persoon bij, en dat is Sarah Ellingworth op zang. En gelukkig dat Michael Hurley zelf ook zingt en gitaar speelt, want anders zou het wel heel erg kaal worden. I'll Walk With You. Misschien zal dat slaat op dat nummer van Eva Cassidy, Walking By Midnight. En ik kan me voorstellen dat je nou graag met hem meeloopt. I'll Walk With You.

the morning slows me down. I walk with you till it's over.

Walking With You. En dat is natuurlijk iets wat altijd heel erg aan te raden is. Lekker een stukje gaan lopen en dan iemand erbij waar je lekker tegenaan kan kwekken. En vandaag of zo, en waarschijnlijk morgen ook nog, moet je er wel een beetje bij oppassen. Want het is wel ontzettend bloedheet, zouden ze zeggen. Bij mij was het om een uur of zes was het in de schaduw voor buiten 36 graden plus. Is iets boven de 36 graden. En dat is voor Nederlandse begrippen wel heel erg warm. Maar ja, aan de andere kant, tijdens mijn vakantie die ik gehad heb in juni, heb ik één dag gehad dat we in de schaduw 46 graden hadden. Dus wat klaag ik helemaal. Je kan je natuurlijk ook afvragen van, als je dus in de Verenigde Staten bent, hoe zou het in New Orleans zijn? Zouden ze daar ook zoveel last hebben van de hitte? Nou, ik denk het wel, want je hebt dan dus niet alleen de warmte, maar ook dat verdampende water wat ervoor zorgt dat de luchtvochtigheid heel erg hoog is. En dan loop je de hele dag, ganselijke dag, loop jij de... Nee, ik mag niet zeggen de pestpok, dat mag ik niet zeggen. Nee, maar ik bedoel het wel. Te rot is weten, in ieder geval. En daar gaat misschien dit nummer over, maar ik denk dat het over iets anders gaat. Wat zich in 1961 afgespeeld heeft in New Orleans.

Americana-muziek van de singer-songwriter Michael Hurley, helaas overleden. En dit was zijn laatste album, Broken Homes and Gardens. En we gaan naar Schotland, want daar komen we Celtic Rock komen we tegen. En die Celtic Rock die wordt uitgevoerd door de band Wolfstone. En die hebben opgetreden in het Arsenaal Theater op donderdag 1 april 2004. En dan moet ik mijn mond gaan houden, want we hebben nog maar precies de tijd om deze track te laten horen. Live Wolfstone.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
1: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
0: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer. Vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Chris Cron, zang, keyboard en gitaar. En dan hebben we nog Ricky Sands op gitaar en zang. Ryan Malloy, bas en zang. En Derek Rock op drums. En dan hebben we de groep Te Pakken. Ze komen uit het Californische Orange County. En de manager van de band was Adam Harrison. Ja, in het beginjaren succesvol. Eigenlijk toch een beetje een eendagsvlieg. Want eendagsvlieg, moet ik even goed zeggen natuurlijk. Dit Built to Last, ja, prachtig liefdesnummer. Wat natuurlijk gaat over van, ja, probeer het te laten slagen. Het moet slagen, deze liefde. Ik heb het een beetje de liefdesliedjes gezocht in deze shake van vanavond. Built to Last. En ja, was ook op videoclip hier een hit ook. Want het kwam op nummertje 7, 18 weken in de top 40 luisteraars. 2008, ja, de tijd gaat snel. Lekker nummer, een beetje in de Keen-stijl vind ik altijd. Maar ja, als ik het draai, word ik er altijd zeer vrolijk van. En het gaat hier altijd keihard open. En de volgende plaat is ook gewoon een lekkere. Maar eerst maar even de tune erin gooien, juist trouwens.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en alweer de LP.
0: Ja, het volgende nummer komt van een tweede LP. En dan heb ik het over Esperanza uit 2001. Je hoort Franse zinnetjes, je hoort Spaanse zinnetjes. En het gaat er eigenlijk over, ja, ik vind je zo leuk. En ja, dat wil ik heel duidelijk uiten. Het is de groep Mano Ciao, lekker zomersnummer. Als je het hoort, word je zeer vrolijk. Met Justas Tu, op mijn Custas Tu uit 2001, luisteraars. Daar komt hij al.

0: Ja, prachtig liefdesliedje ook. We zijn natuurlijk met liefdesliedjes bezig een beetje. Met liefdesliedjes een beetje zomers, een beetje mooi, een beetje anders. En dit is een eentje van Cat Stevens uit 1971 van zijn album. Dus je denkt, waar kan ik dit op vinden? Teaser and the Fire Cat. 1971. Cat Stevens werd op 21 juli 1948 geboren in Londen als Steven Dimitri Georgiou. Ja, hij is de jongste van een Grieks-Cypriotische vader en een Zweedse moeder. En uitbaters waren van het restaurant Moulin Rouge, ja, zo heette dat, nabij West End in Londen. En het gezin woont dus boven het restaurant en blijft ook wonen daar als vader en moeder van elkaar scheiden. De kleine Steven gaat naar de katholieke school en leert zichzelf piano spelen. Later gitaar en ja, hij heeft talent, wordt ook opgemerkt. En ja, hij schrijft liedjes voor anderen. Eerst begint het met I Love My Dog voor zichzelf in 1966. Maar als je bedenkt dat hij voor P.P. Arnold The First Cut Is The Deepest schreef. En voor de Tremolo's Here Comes My Baby. Ja, dan is zijn talent toch wel gevestigd. En ja, het duurt een tijdje bij hem. Want ja, hij komt nog eens een keertje in een ziekenhuis terecht. Als hij tuberculose heeft. En dan keert hij weer terug in 1970. En dan denkt hij, ja, wat wil ik nu? En dan gaat hij voor zichzelf beginnen. En dan begint hij dus zijn solo carrière met Tea for the Tillerman. Een prachtig album uit 1970. Met een schitterende bijvoorbeeld Seth Lisa erop. Teaser in the Fire Cat met Morning is Broken en Peace Train. Catch Bullet 4 met Sitting. En zo zijn er nogal een heleboel te noemen. Morning is Broken is ook van hem. En dan zegt hij in 1977 opeens van, ja jongens, ik kap ermee met die muziekindustrie. Ik word moslim. En dan keert hij terug na een jaartje of 20 als Yusuf. Hij wil helemaal Yusuf genoemd worden. En ja, en dan begint hij in hele kleine zaaltjes af en toe weer eens op te treden. En na een gezamenlijk optreden met Peter Gabriel tijdens het Nelson Mandela 4664 concert neemt Yusuf in 2004 met de zanger Ronald Keaton nog eens een keertje de versie op van Father and Son. En wel een nieuwe. En nu is hij dus mondjesmaat aan het terugkomen. Hij brengt niet veel uit, maar hij is er wel weer. En hij trad een jaartje of 4 geleden op in Ahoy. Ja, geweldig artiest, die Cat Stevens. Zijn stem is, ja, onmiskenbaar te zijn. En als je hem hoort, denk je, ja, dat is Cat Stevens, schitterend. En als je plaats van hem te pakken kan krijgen, ja, pak hem. Goed, we gaan naar de Spotlight.
1: In de Spotlight.
0: Ja, deze keer koos ik eens voor de Counting Crows. Nooit voor gekozen eigenlijk. Wel eens een plaatje van gedraaid, maar nooit in de Spotlight. De Counting Crows, ja, is een groep rond Adam Duritz die nogal door depressies ging. En toch wel wat hits scoorde in het begin van zijn carrière. En later in 2003 een prachtige nummer Holiday in Spain opnam. En dat werd later een hit met Bluff hier, nummer 1. Maar hij werd zeker opgemerkt. Want voor het album Shrek is er ook het prachtige nummer Accidentally in Love. En we gaan er twee nummers luisteren. Accidentally in Love en natuurlijk het mooie Holiday in Spain. Maar niet in de versie van Bluff, maar gewoon de versie van Counting Crows. Geheel in het Engels de originele. De Counting Crows in de Spotlight.

Ja, lekker. Counting Crows, luisteraars, met Holiday in Spain in hun uitvoering in 2003. We gaan naar de cover in Shake, want ja, die hebben we.

Ja, wie doet er een song van wie? Ja, waar ik de laatste tijd ook wel een beetje druk om maak, is dat rare fake nieuws. Want nou zag ik bijvoorbeeld gisteravond, las ik een bericht dat Chris Isaak dood zou zijn. Nou, dat ga je dan opzoeken. Maar ja, dat is dan gewoon fake nieuws. Dat komt dan gewoon ergens weer boven drijven. Je hebt het wel eens meer dat naar boven komt. Dat bepaalde artiesten dood schijnen te zijn. Terwijl het helemaal niet zo is. Met Chris Isaak gebeurde dat dus gisteravond. Nou, hij schijnt nog springlevend te zijn. Begrijp ik beter. En ja, die hebben dus in de cover Chris Isaak. Ja, het prachtige album Blue Hotel. Daar maakte ik kennis met hem. Schitterend album vind ik nog steeds. En ja, hij nam in 2006... nam die een cover op van Cheap Trick. I want you to want me. En dan gaan we naar luisteren. Chris Isaak. In deze, lekker swingend.

0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, nou kan die Dennis Cole al schitterende melodieën schrijven, maar als hij ze dan ook nog een keertje op zo'n aparte manier produceert als dit I Believe in You van zijn album The Journey Inward uit 2015, ja, dan krijg je kippenvel. Tenminste, ik wel. Dennis Cole dus, I Believe in You. Daarvoor dus Chris Isaak en we gaan door met Brian Adams, want die schreef in 1984 al een pareltje op Reckless. En dat werd ook een hit trouwens. En dat is meer up-tempo, maar niet minder lekker natuurlijk. En we kennen hem allemaal. Daar komt-ie, Run to You.

Ja, in 1972 bracht Steeler's Wheel hun debuutalbum uit. En dan heb ik het over Gary Rafferty uiteraard en Joe Egan. En dat zijn de belangrijkste leden van de groep. Want die zongen ook ja, schitterend samen, konden heel goed harmoniëren. En ja, daardoor hadden ze ook een kracht. Gelijk spitsen de mensen hun oren en ja, ze zijn ook jaren aan het front gebleven. En Gary Rafferty heeft daarna nog succes gehad met zijn soloplaat. Hij heeft zich helaas iets te vroeg doodgedronken, kun je zeggen, keihard. Van het eerste plaatje, die LP dus, uit 1972, gaan we een nummer draaien. Een hele mooie vind ik. Past in het sfeertje. You put something better inside of me. Steeler's Wheel. Een van de mooiste.

Ja, Douwe Bob en Anouk waren dit van het album Pesedonne 2015, alweer een tijdje geleden. Ja, was een goede ballad dit, homie. We gaan naar Bruno Mars, want die maakte de Romantic. Ja, die man die schudt het ene na het andere goede nummer uit zijn mouw. En ook het album. Dat doet hij ook met albums, vind ik. Dance With Me, luister maar, Bruno Mars.

Ja, prachtig. Olivia Dean. Een single uit 2025, eind 2025 alweer. Bruno Mars, daarvoor met Dance With Me, die uit 2026, luisteraars. En zo zijn we alweer aan het... We zijn alweer aan het einde gekomen van het programma. Van liefdesliedjes. En ja, ik dank uiteraard Remco Bologne voor de techniek van dit aparte, lekkere zomerse programma. Vol met aparte liefdesliedjes. Mooi. Ik vind het lekker om te maken. Misschien komt er volgende week nog wel eentje. Wie weet. En ja, het hoort een beetje bij de tijd, vind ik. En zo gaan we ja, alweer afsluiten met een mooie van Paul Carrack. En Paul Carrack, ja, die schreef dit nummer en gaf het aan de Eagles. Ja, de Eagles die hebben natuurlijk wat moois mee gedaan. Ik moet eigenlijk zeggen, Eagles Love Will Keep Us Alive. En dat werd gezongen door Timothy B. Smith. Toen ze weer terugkwamen in 1994, na jaren. Maar dit is zijn uitvoering, samen met Timothy Smith. En je hoort er ook nog een prachtige dame bij. En ik zou zeggen, maak wat moois van. Take care.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
1: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
0: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: This is Blues Power.
1: Een zeer goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van de Gouwe Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek is in de capabele handen van John Goedkoop. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van GA20, Chris O'Leary en Snowy White. We hebben Jimmy Rodgers in de Basis Blues collectie en Who's Been Talking als klassieker van de avond. En een mini special over George Harmonica Smith. Maar eerst, als het eens tegen zit, laat je niet kisten.
2: You're telling me that you all are with the CIA and you're against me.

Neil Black and the Healers met de Never Say Die van Gone Back to Texas uit 2000. Zijn echte naam is Neil Black Walden en hij werd geboren in Washington, maar woonde lange tijd in Texas en ook een periode in Frankrijk. En op dit nummer speelde een andere import-Texaan mondharmonica, Gary Primage, die door zijn collega's Badass Harmonica Player werd genoemd. Gary werkte veel samen met onder andere Omar Kent, Dykes van Omar en de Howlers. En Primage nam tot zijn te vroege dood in 2007, helaas door een heroïnevergiftiging, 10 albums op en Traveling Mood is er een van uit 1994. En daarvan de blues klassieker Beer Drinking Woman.

Zanger, mondharmonica-speler Gary Primage met onder andere Steve James op gitaar. In de basisbluescollectie vanavond de befaamde Chicago blues-gitarist James Lane, beter bekend als Jimmy Rogers, die veel klassiekers opnam voor Chess Records en een tijd lang deel uitmaakte van de Muddy Waters Band. Een van zijn laatste albums nam hij op in 1994 voor het hi-fi label Analog Productions met zijn zoon Jimmy die Lane gitaar en mondharmonica-speler Carrie Bell. Hoort u I'm Tired of Crying Over You.

I Been Trying van Harold Davenport. Harold Davenport, bijnaam Young Rel. En dat is de titel van zijn recent verschenen debuutalbum. En Young Rel zingt, speelt gitaar en mondharmonica. Is nog geen 20 jaar oud en dus een groot talent. De eerste nieuwe cd is van zanger mondharmonica speler Chris O'Leary. In Europa niet heel bekend, maar ervaring heeft de in 1968 geboren New Yorker volop. Zo was hij onder andere een aantal jaren actief in New Orleans met de band Barn Burner. Zijn nieuwe album Blue Collar is een mix van Chicago Blues, Memphis Soul en New Orleans Funk. En niets menselijks is hem vreemd. Bad Decisions. Oh.

de Mighty Howlin' Wolf met de klassieker van vanavond uit 1960. Who's That Talking? Nee. Ja. En Robert Cray en Samantha Fish en Bernie Marsden en Jeff Healey, die hebben het allemaal al opgenomen. En de Allman Brothers en Joe Bonamassa trouwens ook. Een echte klassieker. De tweede nieuwe cd is van de Britse blues- en rockveteraan Snowy White. Hij maakte deel uit van Thin Lizzy, werkte samen met onder andere Peter Green. Hij zat in de live bands van Pink Floyd en Roger Waters. In Nederland is hij vooral bekend van zijn hit in 1983, Birds of Paradise. Lost in the Blues komt van zijn nieuwe album The Finishing Touch. En dat klinkt een beetje als een afscheid.

Gitaar gedaald van Joe Bonamassa met Messin' with the Kid van het live album The Spirit of Rory Live from Cork. En Rory Gallagher kende ongetwijfeld het origineel van Junior Wells uit 1960. De mini-special van vanavond gaat over George Harmonica Smith, die geboren werd in 1924 in West Helena, Arkansas. Hij groeide op in Illinois en woonde vanaf 1951 in Chicago, waar hij onder andere Little Walter en Muddy Waters zag spelen en hoorde spelen en inspiratie van kreeg. En in 1954 was hij ook lid van de band van Muddy Waters. Van 66 tot 68 speelde hij de wederom bij Muddy Waters en tussen 1955 en 1965 nam George onder diverse namen zo'n 15 singles op, grotendeels in Los Angeles, waar hij de laatste 25 jaar van zijn leven woonde. En van grote invloed was op bijvoorbeeld William Clark en Rod Piazza. We beginnen de mini-special met George Harmonica Smith en Telephone Blues uit 1955. Daarna You Better Watch Yourself, een cover van een nummer van Little Walter met de complete Muddy Waters band, opgenomen in 1968, inclusief Muddy Waters zelf. En we sluiten af met If You Were a Rabbit van het album Of the Blues uit 1969, waar een tweede mondharmonica speler op meedoet. En dat is Rod Piazza, die speelt de diatonische mondharmonica en George speelt de chromatische mondharmonica.

Ja, de machtige mondharmonica van George Harmonica Smith, the late great, mag ik wel zeggen. De derde nieuwe cd is van GA20, een Amerikaanse bluesrock band, genoemd naar een vintage Gibson gitaar, de GA20. Special guest op dit album is de zanger en mondharmonica speler Charlie Musselwhite. En dat is niet zo gek, want de mannen van GA20 zijn normaliter zijn begeleidingsband. Can't Hold Out.

you doing?

Ja, ook zo'n geweldig talent, Afro-Amerikaans talent, mag ik wel zeggen. Chris Stone, Kingfish Ingram. Memphis komt van zijn vorig jaar verschenen album Hard Road. En grappig op dit nummer hoorde u ook weer die Harold Rel Davenport Montmonica, die jongeman die inmiddels 19 jaar is, toen nog iets jonger was. Ja, we sluiten af met een chromatische Montmonica instrumental van Big Pete, oftewel Pieter van de Pluim. John Goedkoop, bedankt voor de techniek. U bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
1: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
0: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.

blijft fascinerende muziek van de Amerikaanse drummer Sol Monk. En ik zit nog altijd uit te zoeken of dat nou familie is of een zoon van. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dat was een keertje even uitzoeken. Sol Monk heeft met zijn trio een nieuwe plaat uitgebracht. Ja, heel eclectisch. Het klinkt ook soms best heel erg Arabisch, woestijnachtig. Maar het heeft ook soms echt hele jazzy invloeden. Mooie nieuwe plaat van Sol Monk. Sense Don't Sleep heet hij. En het nummer wat je hoorde is getiteld Open Spirals. Uit de collectie van Willem Minderhout. Een bijzondere plaat uit 1990 van het Maarten Altena Ensemble. Die besloot om een plaat uit te brengen samen met, jawel, dichterschrijver Remco Kampert. Diep onder de indruk van zijn poëzie dat hij besloot om daar wat mee te gaan doen. Vandaar dat hij in de Channel Classic Studios in Amsterdam in 1991 een plaat ging opnemen met zijn gezelschap, met het Maarten Altena Ensemble en de schrijver. En het werd allemaal gerealiseerd door op dat moment toen een hele belangrijke man in de Nederlandse culturele wereld, Siewert Vester. Dat was ook de man die de baas was op dat moment van het orkest van de 18e eeuw. De plaat draagt de titel City Music. En dat is dan ook weer gelijk opgehangen aan een gedicht van Remco Kampert. Wat als titel draagt Stad. 11 minuten en 2 seconden. Het Maarten Altena Ensemble en Remco Kampert.

stad. Je gaf me een stadsplan. Een vochtige kaart. De zon in mijn nek volg ik je. Rij in taxis achter trams aan. Spring voor op een fiets. Val in een goot. Knikker met kinderen. Alles snel, snel. Kijk op. Net als ik win. En zie je gezicht achter een raam. Even maar. Dan gaan deuren op grendels. Ladders breken. Kinderen krijsen. Taxis staken. Regen slaat in mijn gezicht. En onachtervolgbaar snel, snel breidt de stad zich uit.

Ja. En soms moet je eventjes van het gemakkelijke pad af. Hè. Even wat stevige soli en wat atonale klanken voorbij laten komen. En ook dat is jazz, zeg ik dan maar. Ja, een fenomeen om af en toe zijn geluid te laten horen. Saxofonist Jackie McLean. En een plaat van hem uit 1966. En wat was hij toch vooruitstrevend in zijn sound. Daarom werd hij ook door heel veel collega's ernstig. Was hij ook ernstig geliefd. Is de LP Dr. Jekyll weer heruitgebracht. Terecht, zeg ik dan wel eens. Hè? Jossa Bossa was het nummer wat je hoorde. En daarvoor het Maarten Altena. Moet ik even goed kijken. Ensemble was het. Met Remco Kampert. Die hoorden wij niet, maar zijn teksten waren wel verwerkt in de muziek. Het klonk mij sterk. Het riekte sterk naar Louis Andriessen. En ja, waar Louis Andriessen het allemaal niet vandaan heeft gehaald. Maar er zat ook heel veel jazz in. En Stravinsky, dat weet je. Vandaar dat ik even een eigen bijdrage leverde aan het stuk Stad. De titel van de cd City Music 1990. En heb ik even het gedicht voorgelezen. Als je een beetje een idee waar de muziek een beetje om draaide. En wat de zangeressen zongen. Nou, na wat moeilijke muziek. Een wat makkelijker plaatje. Ik heb pas de A-kant gedraaid van de 12 inch. En nu vond ik het singeltje, een EP'tje, 1982. Kijk of je de band nog herkent. Nou, weet het wel zeker.

Een fenomeen in de Noorse jazzwereld. Dit trio, onder leiding van pianist Søren Bebe. En die komt uit Denemarken. En wordt op dezelfde hoogte geschat als mensen als Tord Gustafsson en de late Esbjørn Svensson. Die man die wordt nog steeds betreurd dat hij zo jong is overleden. En dat leidt dan weer tot het befaamde gezelschap Riemden. Waarin het ritmetandem van Esbjørn Svensson trio samen is gevoegd met pianist Bugge Wesseltoft. Die komen overigens in november naar de grote zaal van Vredenburg. En ik kan u vertellen, wilt u die oerversie van Esbjørn Svensson zien, dus de ritmetandem met Bugge Wesseltoft, dan zou ik er snel bij zijn, want anders is het hartstikke uitverkocht. Maar dan weet u dat. Dit is dus het Søren Bebe trio. En die hadden echt een hit zelfs in Denemarken met het werkje wat u zo even hoorde. A Much Simpler Song. En die kwam van hun nieuwste plaat Gratitude. Hou ze in de gaten. En ik verwacht ze eigenlijk volgend jaar wel in Utrecht. Ja, zo in Transition Festival bijvoorbeeld. Søren Bebe trio uit Denemarken. En daarvoor hoorde je Dire Straits. Jawel, dat EP'tje vind ik fantastisch uit 1982. Twisting by the Pool was het A-kantje. Er was nog een liedje op. En de B-kant was dit nummer wat je net hoorde. Een soort van slow rock and roll, If I Had You. Ik vraag me af of het Nederlands jazzarchief nog wel cd's uitbrengt in de serie Jazz at the Concertgebouw. Het kan natuurlijk zijn dat de opnamen op zijn en dan houdt het een keer op. Maar ik kreeg via een partij die ik een tijdje geleden alweer opkocht, en ik was deze cd even vergeten. Zat een cd bij van een prachtige avond. Ja, waar we er maar bij geweest, zeg ik dan maar. 27 september 1958. In de grote zaal van het Concertgebouw. Was echt bandstand, kan je rustig stellen. Wie waren er? Dat was Lee Konitz, Zoet Sims, Finis Newborn, Red Garland, Oscar Pettiford en Kenny Clark. Zo, leg daar maar even neer, zou ik zeggen. En die plaat heb ik eigenlijk veronachtzaamd. En ik denk vandaag bij het bij elkaar snubbeken en het doorzoeken van een stapeltje lag hij daar een beetje eenzaam te huilen. Ik denk, ik ga je meenemen. Je krijgt de volle map. Luister naar Lee Konitz, Zoet Sims. Konitz niet eens zo lang geleden overleden overigens. Zoet Sims en het Red Garland trio op die bus de 27 september 1958 met de Yardbird Suite.

vind dat de luisteraars van dit programma ook af en toe geconfronteerd moeten worden met de nieuwste popmuziek. In dit geval ja, Nederlands hoop, Nederlands pophoop in bange dagen. Nou, hoeft dat helemaal niet. Maar dit is een beetje waar heel veel over geschreven wordt. Ook misschien wel in een van uw favoriete dagkrantjes. What if Kurt Cobain and Ariana Grande had a Pokémon together? Dat is een beetje de internationale startzin om deze band uit Amsterdam te omschrijven. En dan hebben we het over Higby. En die hebben een debuutplaat uitgebracht na een paar singeltjes. En daar zat echt iedereen op te wachten. Slow Death of a Good Girl. En die hoorden een ode aan David Bowie. Jawel, Bowie's Pressure, zo heet dit nummer. En hou de band in de gaten. Kan je in ieder geval tegen iedereen zeggen dat je deze band al lang en breed kent. Als mensen zeggen, ken je Higby? Ja, natuurlijk ken ik die. Die heb ik gehoord bij Camp Sunday. En daarvoor, jemig te kremig, wat is dat toch verschrikkelijk goed. En die geluidskwaliteit. En ik zat even te zoeken in het boekje om te kijken waar de bron vandaan kwam. Maar Bert Fuijsje heeft deze plaat samengesteld. Ik denk dat de bron wel zou zijn opname van denk de Vara, die deed heel veel aan jazz in de jaren 50, 60. En om dat uit te zenden. De titel van die cd is uitgebracht door het Dutch Jazz Archive. In de serie Jazz het Concertgebouw draagt de titel Jazz from Carnegie Hall, live in Amsterdam 1958. En daarop spelen dus mee, dat was dus die avond, in een stampend vol concertgebouw, Lee Konitz, Zoot Sims, Phineas Newborn, Red Garland, Oscar Pettiford en Kenny Clark. Ja, om te smullen. Alleen al bij de wetenschap dat Ray Charles altijd heeft gezegd dat Phineas Newborn de man was waar hij het allemaal vandaan heeft gehaald. Je hoorde compositie natuurlijk van Charlie Parker, de Yardbird Suit, Lee Konitz, Zoot Sims en het Red Garland trio. CD nog uit die grote collectie. En ik heb nog een hutkoffer vol, hè, met platen van Willem Minderhout. Een plaat uit 2011. Van de formatie Rubaton. Ja, die hebben daarna ook niet meer volgens mij dan alleen deze plaat gemaakt. Samenvoeging van de bandleden René van Barneveld. Op gitaar Tatjana Koleva, vibes, drums, percussion, handboers, vocals, harmonica en electronics. En Luc X op de akoestische basgitaar. Nou, Luc X, die kennen we van de X. René van Barneveld, die kennen we nog van, Deeper Shade of Soul. Hoe heette die band nou toch ook alweer? Ik ben pas op een tentoonstelling over ze geweest. Schiet mezelf te binnen. Nou, daar ga ik even over nadenken. Dit is te gek voor woorden. Maar goed, Tatjana Koleva, handboers, Luc X en René van Barneveld. Die vormden samen de band Rubaton. En die CD is meer dan het aanhoren waard. Vandaar dat we er een track van draaien. En dat ik nog steeds niet weet waar René van Barneveld zijn fabuleuze gitaarpartijen heeft ingespeeld. Dat is echt een begin van dementie, laat het zo maar noemen. Future Hang Around.

Hij mocht helaas maar 40 jaar worden. Colin Walcott. Hij leefde van 24 april 1945 tot 8 november 1984. En hij was een Amerikaans sitar- en tabla-speler. Die naast dat hij in de wereldmuziek, de wereldmuziekwereld zich begaf, toch ook heel veel jazzmuziek speelde. En je hoorde muziek van een plaat getiteld Cloud Dance. En vorig jaar besloot men om deze LP die hij gemaakt had, om deze heruit te brengen onder het motto: als we niks doen, dan is de wereld deze man zo vergeten. En je hoort hoe ongelooflijk virtuoos, want nogmaals, sitar is een dodelijk moeilijk instrument, ongelooflijk virtuoos hij daarop speelde. Het was bijna Bach. Eastern Song van de plaat Cloud Dance van Colin Walcott. En daarvoor, ja, ik dacht bij het begin van het intro, ik ga het maar meteen even snel zeggen toen ik het weer wist. Stom, toch een van de allerbeste Nederbands aller tijden. De Urban Dance Squad. En wat een invloed die al niet hebben gehad op de jazz en de improwereld. En René van Barneveld was daar de gitarist van. Voor de rest Tatjana Koleva, Han Boers en Luc Ex. En dat was de formatie Rubaton. En volgens mij is het maar bij één LP of CD in dit geval gebleven. En je hoorde het prachtige naar Tom Waits hangende Future Hang Around. Met prachtig vibrafoonwerk van Tatjana Koleva. Rubaton, als je die plaat vindt, meenemen. Het is alweer afgelopen. De uitzending is voorbij. En ik ga gewoon eens een keertje een uitzending afsluiten met een krakerig singeltje van de Beatles. Volgende week zijn we er weer. Hoi!

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesch Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.